Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De 8e finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het trot af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken, bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. Daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoetten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. Die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen, bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

will fill you

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoetten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. Die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui. Verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en de Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: waitress from the coffee house on 39th and Lennox. You know, the one with the braids. Yeah. Well, I see you on Wednesdays all the time. You come in every Wednesday on your lunch break, I think. And you always order the special with the hot chocolate. And my manager be tripping and stuff, talking about we gotta use water, but I always use some milk and cream for you, cause I think you're kinda sweet. Anyway, you always got on some fly blue suit, and your cufflinks are shining all bright. So what you do? A word? Yeah, that's interesting. Look, man, I mean, I don't wanna waste your time, but I know girls don't usually do this, but I was wondering if maybe we could get together outside the restaurant.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
3: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Hè. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
2: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
4: It was one of those days the ref gave a lot against us. In the end it didn't matter, so yeah, I'm happy.
5: What can the England fans look forward to now?
4: Well, just look at them here. Incredible. Unbelievable support.
2: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

quiet.

0: 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientale. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
1: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
1: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, daar zijn we weer. Even 2 weken met vakantie geweest, waardoor we 2 specials hadden de afgelopen weken. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden, die specials. Ik heb mijn vakantie heel erg leuk gevonden. En ik ben nu weer live in de studio. En wat gaan we vandaag doen? Gaan we weer een special doen. We hebben wel de lokale concertagenda in de 2e uur. Maar we hebben een special, want het WK is inmiddels voor Nederland afgesloten. En we gaan nu naar de topsporters uit de Tour de France. Want die is afgelopen weekend begonnen. En dit wordt een special waarin de Tour de France centraal staat. Wat kun je verwachten? Heel veel kraftwerk, want die hebben heel veel nummers over de Tour de France gemaakt. De Amazing Stroopwafels, Roel Driesvink, Ellen ten Damme met allemaal nummertjes over Parijs en de Tour de France. Maar we gaan beginnen met de formatie uit Duitsland, Kraftwerk, met hun single Tour de France.

Dat was alweer de eerste etappe. Kraftwerk met een nummertje uit 1983. Het jaar waarin Laurent Vignon de Tour de France won. En toen deed Peter Winnen ook mee. En die eindigde op het podium op de derde plek. Ja, het WK voetbal is voorbij. Spelers die geen penalty kunnen nemen omdat ze kramp hebben. Maar die wielrenners, ja, die gaan gewoon 21 etappes rijden. Fietsen moet ik eigenlijk zeggen. 3300 kilometer maar liefst. Waarvan 54 kilometer hoogteverschillen die ze moeten overbruggen. En in 3 weken krijgen ze 2 dagen rust. Wat een verschil met die voetballers die na 20 minuten al 3 minuten pauze nodig hebben. Wat dat betreft zijn het in mijn ogen de echte grote sporthelden. Wat dat betreft heb ik wel eens de indruk, je moet wel over superkrachten beschikken, wil je de Tour de France kunnen winnen. En daarover gaat het volgende nummer van Serona.

Terone, die komt ook uit Frankrijk. En de gemiddelde snelheid van de wielrenners, dat is ongeveer na 3300 kilometer 42 kilometer per uur. Ze begonnen natuurlijk bij de eerste tour misschien een keer met 22, 25 kilometer per uur gemiddeld. En dat is inclusief de bergritten. We gaan verder met een ander fietsnummer. En dat is een nummertje van Queen. En Queen, ja, ze hadden maar liefst 48 hits. En van het album Jazz, daar kwamen er twee vanaf. Dat was niet hun meest mooie plaat, Jazz. Daar kwam met name vanaf Don't Stop Me Now. Maar het was ja, een beetje een vreemde eend in de bijt uit de Queen-collectie. Alleen, ze hebben wel een heel toepasselijk nummer gemaakt. En dat is Bicycle Race. Waarin ja, een heel peloton, het vrouwenpeloton, meefietst.

Om de verkoop te stimuleren zat er een hele mooie poster bij die LP Jazz. Een poster met heel veel vrouwelijke dames aan de start. En die waren gekleed in de kleren van de keizer. Over mooie lichamen gesproken. In het algemeen kijken natuurlijk ook heel veel vrouwen naar de Tour de France, de mannen Tour de France. Want er is natuurlijk ook een vrouwen Tour de France, maar de mannen Tour de France. Daarin zie je heel veel afgetrainde lichamen. En daar doen waarschijnlijk heel veel sexy boys mee.

De Franse formatie Air met Sexy Boy. En ik luisterde eens eventjes goed en toen dacht ik... ik hoor eigenlijk een beetje een soort gitaarsolo erin... die ik ook wel van een David Bowie-nummer herken. Het volgende nummer, dat is er eentje van Kraftwerk. En de mensen van Kraftwerk uit Düsseldorf, Duitsland... die hebben zelfs een hele LP-CD gemaakt over de Tour de France. Dat was in 2003, met nummers zoals de Proloog... de Tour de France etappe 1, 2 en 3... De chrono, vitamine, titanium, oftewel het hele sterke, stevige spul... om je fietsen van te maken, elektrocardiogram en regeneration. En natuurlijk Tour de France, waar we mee begonnen. De heren van Kraftwerk, dat zijn zelf ook uitermate goede fietsers. En dat is hun grootste hobby, want heel vaak als ze naar een concert moeten... of als ze zelf optreden, zoals bijvoorbeeld dit jaar in Eindhoven... dan gaan ze gewoon vanuit Düsseldorf naar Eindhoven op de fiets. En dan zijn ze heel erg aerodynamisch gekleed. Want ja, aerodynamiek, dat is een heel belangrijk item in de Tour de France. En dat begon allemaal met de Calimero-helm van Laurent Vignon. Tenminste, dat staat mij dan nog bij.

0: Jeetje, wat klinkt dat lekker, zeg, door de boksen. We hebben hier twee kleine boksen in de studio. En dat is echt genieten, want daar komt heel mooi geluid uit. En zeker bij dit nummer. Want dit is toch wel een heel mooi geproduceerd nummer. Kraftwerk was dat met Aerodynamic. Ik hoorde echt alles van links naar rechts over de boksen heen schieten. Prachtig. En bij een Tour de France-uitzending hoort natuurlijk ook een Franse artiest van de dag. En dat is Lio geworden.
1: Herinnert u zich deze nog?

Leo, want we willen natuurlijk, want de Tour die komt vandaag pas voor de eerste dag in Frankrijk aan. Want ja, de eerste twee dagen speelden zich af in Spanje, in Barcelona, om specifiek te zijn. En natuurlijk, Leo is het dan de Franse noot die er zeker bij hoort bij Radio Tour de France. En dan gaan we verder met Tour de France en uiteindelijk met een Nederlandse artieste. Een echte musicalster. Maar ook solo treedt ze dit jaar nog even heel vaak op met haar band. En dan hebben we het over Ellen ten Damme. En die heeft ook een nummertje gemaakt over de Tour de France. En die heet heel toepasselijk Tour de France.

0: De avondjas van Leo. Ja, die hebben we denk ik niet nodig, de avondjas. Want we krijgen een hele mooie warme week qua temperaturen. En de Tour de France, daar zijn 5 namen die maar liefst 5 overwinningen hebben gescoord. Dus die op het einde op het hoofdpodium op de Champs-Élysées mochten staan. Dat zijn Jacques Anquetil, die won de Tour de France maar liefst 5 keer. En die Merckx, die deed dat ook in 69 tot en met 74, oftewel gewoon 5 keer achter elkaar. De derde man die dat lukte, dat was Bernard Hinault in 78, 79, 81, 82 en 85. En in 1980 was het Joop Zoetemelk die zegenreeks van Bernard Hinault onderbrak. Want in 1980 werd Joop Zoetemelk de toerwinnaar. En dan hebben we de vierde man die het lukte om 5 keer de Tour de France te winnen. En daarover gaat het volgende nummer. En dat is Miguel Indurain. Die won ook gewoon 5 keer achter elkaar van 91 tot en met
1: 95.

pas dérailler.

dat was Fred Poulet. Met, ja, het leek wel een beetje Walking in the Rain. Maar dat moest dus voorstellen, Walking in the Rain. Oftewel, in the rain. Om het goed uit te spreken. De top Spaanse wielrenner. Die ook maar liefst 5 keer de Tour de France won. En in dat jaar, in het jaar waarin dat nummertje, een beetje komisch nummer gewoon, van Fred Poulet uitkwam in 1997. Dat was het jaar van Jan Ulrich. We gaan verder met kilometerpaal 83, want daar gaat het allemaal gebeuren in de Tour de France. Daarover zingt François Breu.

de snelste Tour de France ooit gereden. Dat was in 2022. Toen won Jonas Vingegaard met een gemiddelde snelheid van 42 km per uur. En 100 jaar geleden, in 1903, dat was het begin van de Tour, toen was de gemiddelde snelheid van de winnaar nog 24 km per uur. Je ziet wel, het moet elk jaar harder, better, faster, stronger. En daarover gaat het volgende nummer van Daft Punk. Want ja, de lat ligt elk jaar hoger.

Ik denk als je deze muziek afspeelt terwijl je aan het fietsen bent, dat je vanzelf sneller gaat. Lekker tempootje zat er in dat nummer van Daft Punk. Oftewel ook weer een Franse elektronische formatie. We hebben er nogal wat qua elektronica. We hadden natuurlijk al Cerone, Kraftwerk, ja, en R, ook een Franse band. De volgende band die zorgt ervoor dat je de juiste dosis vitamine binnenkrijgt. En dat is in dit geval niet al te veel, want het is alweer bijna het eerste uur dat voorbij snelt. Vitamine, Kraftwerk.

0: vitamintjes. Die bestaan uit cafeïne, want het is even tijd om koffie te halen. Tot na...
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
3: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
2: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
4: I've just got married. I'm only 6 months in.
5: But if it goes tits up, let's just pretend.
4: Oh, Kylie, clearly.
5: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
4: All of the above.
5: All right, it's a triple.
4: She's terrific.
5: All right, that's fair.
2: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

die ga je vandaag niet horen, de top 40. We hebben namelijk een speciale uitzending over de Tour de France. Wat we wel hebben, dat is de lokale concertagenda. Dat is immers het vaste onderdeel in Popcorn. En we hebben dit keer een hele korte concertagenda, want ja, uiteindelijk, het is zomer. En in de zomer, dan gebeurt het meer buiten in plaats van binnen in de concertzalen. Want de concertagenda van 6 tot en met 12 juli. Als we kijken naar Zwolle, Hedon, daar is op 7 juli Blues World Café. En Blackwater Place, John Mayer. En dat is een gratis bluescafé. Dus ga daar naartoe. Je kunt daar gewoon lekker genieten van heerlijke bluesmuziek. Dan, aanstaande zondag in de Gigant Apeldoorn. De Gigant zelf, die is druk aan het verbouwen. Maar het muziekcafé van de Gigant is op 12 juli wel open. En daar kun je in het muziekcafé van 4:15 'smiddags gratis naartoe naar Martien, oftewel Martijn Luik. En dat is een folk singer songwriter. Burger Weeshuis, die zijn ook met vakantie. Die gaat op 7 augustus pas weer open. En de theaters, ja, die hebben natuurlijk ook gewoon vakantie. En dat is ook prima. Ja, we hebben dus geen festivals hier in de buurt. Dan moet je wat verder weg, bijvoorbeeld naar Weert, naar Bospop. En daar kun je vrijdag, zaterdag en zondag van heel veel goede artiesten genieten. Zoals Lenny Kravitz, Moby en nog veel meer Within Temptation. Dus dat is alweer de concertagenda voor deze week. We blijven gewoon even genieten van Kraftwerk. Tour de France.

0: Dat was hem dan. Tour de France van Kraftwerk. We gaan verder met een Nederlandstalig nummer. En dat is er eentje van Dries Roelvink. Ja, ja. Dries Roelvink, die heeft ook een heel mooi nummer gemaakt. En dat is een nummer wat ja, gewoon aansluit met de Tour de France. En de Tour de France, die is 2 keer gewonnen door een Nederlander. In 1968 door Jan Jansen. En in 1980, zoals ik al vermeldde, door Joop Zoetemelk. Dit jaar doen er 17 Nederlandse wielrenners mee. En Dries Roelvink heeft ja, best wel een mooi nummertje gemaakt over de Tour de France. Ik zou zeggen, ga eens even luisteren.
1: De Tour de France, die volg ik nu al vele jaren. Met een transistor radiootje op het strand. Met Theo Koma aan mijn oor, zo rolde ik de zomer door. Radio Tour klonk toen al door het hele land.

Gewoon een heerlijk nummer. En we hoorden daar heel veel van Theo Komen. Ja, de legendarische radioreporter. Wat een passie zit er in die stem van Theo Komen. Maar wil je naar leuke sportprogramma's luisteren? Bij onze lokale omroep bij Radio 794 op de zaterdag hebben we ook heus wel een paar reporters erbij lopen die net zo spannend als Theo Komen soms verslag doen van een hele saaie voetbalwedstrijd, maar het op die manier weten te presenteren alsof de vonken ervan afvliegen. En wat er ook steeds meer van afvliegt bij de wielerkoers, dat zijn de fietsen. Want die worden elke keer weer lichter en lichter. Een moderne racefiets in de Tour de France, die weegt ongeveer 7 kilogram. Het minimumgewicht, want uiteindelijk hebben ze gezegd bij de UCI, het moet gewoon minimaal 6,8 kilogram worden. En dat is gedaan om de veiligheid te garanderen. En de onderdelen, ja, die zijn natuurlijk gemaakt van carbon, aluminium en titanium. Om zoveel mogelijk gewicht en roest te voorkomen. Dan gaan we verder met een lied wat over titanium gaat. Kraftwerk. Van hun plaat Tour

Division.

De eindbestemming van de tour is natuurlijk altijd Parijs. De finish op de Champs-Élysées. En André van Duin die maakt een heel mooi nummer over de lichtstad van Europa.

0: U luistert naar het muziekprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijn.
1: Met een speciale aflevering over de Tour de France, de echte sporthelden. Want ja, die moeten echt wel afzien de komende weken. Want wij klagen natuurlijk dat het af en toe heel erg warm is, maar je zult maar in die hitte een berg op moeten gaan. Het wordt tijd weer voor een Franstalig nummer. De volgende artiest komt niet uit Frankrijk volgens mij. Volgens mij komt Jolemaire uit België. Maar België bestaat natuurlijk uit Vlaanderen en Wallonië. Dus daar wordt heel veel Frans gesproken. We gaan luisteren naar Jolemaire en Flouze. En de titel van het nummer, ik spreek hem maar niet uit, want mijn Frans is niet zo goed. Maar luister zelf en ontdek waar het nummer over gaat.

Heerlijk nummer, dat luistert gewoon lekker weg. De Tour de France, dat staat centraal in deze twee uur van popcorn. We gaan verder met een Nederlandstalig nummer zo. En als we over Nederland gaan praten, dan praten we natuurlijk over Joop Zoetemelk. Want die stond maar liefst 16 keer aan de start van de Ronde van Frankrijk. En eindigde maar liefst 12 keer in de top 10. Een recordaantal van 6 tweede plaatsen in het eindklassement leverde hem definitief de iconische bijnaam op, de eeuwige tweede. Maar uiteindelijk was het toch zo dat hij in 1980 voor het eerst ook met de eindzege aan de haal ging. En uiteindelijk werd hij natuurlijk ook nog een keertje wereldkampioen tijdens de eendagswedstrijd in Nederland voor het WK. Dit jaar doen er dus 17 Nederlanders mee. Er zitten denk ik geen favorieten voor de eindzege in, want dat zullen toch uiteindelijk wel Pogacar en Wienerkaart zijn. Maar je weet maar nooit. Met, in ieder geval hebben we met Mathieu van der Poel, denk ik, een hele goede opvolger die bijna net zo goed is als Joop Zoetemelk. Maar dan meer in de eendaagse koersen dus. Ongetwijfeld gaat Mathieu nog voor een ritwinst zorgen. Maar dat gaat niet zomaar. Dat is wat dat betreft best wel lastig om een rit te winnen. Want ja, je bent niet de enige en het is een hele zware koers. De Amazing Stroopwafels, die gaan ook terug in de tijd. In de tijd van Theo Komen en Joop Zoetemelk. En we gaan naar Frankrijk.

Dit was een nummertje wat heel vaak werd gedraaid in Radio Tour de France in de jaren 70-80. Verder met een Franstalig nummer. Cash Party, Etienne.

Tegenwoordig wordt alles gemeten in de Tour de France. Tot ECG's, elektrocardiogram, vermogensmeters, hartslagmeters en cadanssensoren. En de vermogensmeters, oftewel de wattagemeters, die meten exact hoeveel kracht, in wat wordt dat uitgedrukt, de renner op de pedalen zet, want dat zorgt voor een objectieve en constante inspanning in plaats van enkel op een

En Kraftwerk heeft daar een nummer over gemaakt. En dat nummer dat heet Elektrocardiogram. Want zonder al die meetapparatuur kan het niet meer. Want ja, het moet echt allemaal tot de milliseconde nauwkeurig en goed zijn.

de hartslag van Kraftwerk, die centraal staat in deze twee uur die over de Tour de France gaat. Electrocardiogram was dat. Verder met een, ja, eigenlijk wel een heel bijzonder verhaal. Want het volgende nummer, dat komt uit 1977, uit het punk-tijdperk. En dan hebben we het over Ça plane pour moi van Plastic Bertrand. En daar hoort eigenlijk wel een heel bijzonder verhaal bij, want er werd altijd wel een beetje betwist of hij zelf wel zong. Een nummertje uit 77. Er is zelfs een hele rechtszaak over geweest in 2006. En uiteindelijk in 2010, toen werden er experts aangesteld en die stelden vast na een diepgaand onderzoek dat de stem niet van Roger Juret is, oftewel Plastic Bertrand, maar van Lou de Prey is. Nou, maakt mij maar niet uit, want het is gewoon een hartstikke leuk nummer. Maar list en bedrog, dat zit af en toe, of dat heeft in het verleden heel veel in de Tour gezeten, met alle dopingschandalen. En dit is wat dat betreft een soort komische noot daarnaartoe. Plastic Bertrand met Ça plane pour moi. En wat betekent dat? Het gaat goed met mij.

het gaat heel goed met mij. Ik vraag me nog wel eens af, hoe gaat het met Lance Armstrong? Die won maar liefst 7 keer de Tour de France. Maar uiteindelijk was dat het grootste dopingschandaal ooit in de Tour de France. En raakte die, nadat bekend werd dat hij doping had gebruikt. Maar ze hebben het eigenlijk tijdens de Tour nooit kunnen aantonen. Maar uiteindelijk indirect wel. En toen werden al zijn toerzegers ingetrokken. En ik vraag me af, zou Lance Armstrong nu spijt hebben of niet?

Edith Piaf met Non, Non en nog wat. We gaan verder met het bewonderen van de tour. En het volgende gaat over muziek in C minor. En dat is oftewel, dat staat bekend als een dramatische, emotionele en vaak vurige klank. En daar hebben we het raakvlak met de tour. Want vaak is het toch echt wel dramatisch en spannend. En met name inspannend en vurig. Zeker als ze de berg op gaan en de tijdritten. Want dat zijn denk ik toch wel de zwaarste etappes die er in de Tour de France zijn. De volgende artiest, dat is er eentje uit Frankrijk. Ik heb hem al eerder gedraaid met Supernature. En nu gaan we verder met Love in C minor. Want we moeten die wielrenners echt wel lief hebben. Want ze zorgen echt wel voor een spektakel. Een echt kijkspektakel. En als je naar de Tour kijkt, dan is het ook een grote VVV-reclameboodschap om op vakantie te gaan naar Frankrijk. Want wat een prachtige beelden van de natuur laten ze daar altijd prachtig zien. Love in C minor in de speciale Dimitri from Paris remix.

De tijdritten zijn altijd heel erg belangrijk in de Tour de France en vaak van beslissende invloed. Daarover gaat het volgende nummer van Kraftwerk, Chrono.

Een uitzending over de Tour de France is dit. 2 uur lang Tour de France. En we zijn al bijna bij het einde gekomen. En het einde is natuurlijk wil de winnaar met champagne over de finish komen bij de Champs-Élysées in Parijs. En de Chainsmokers hebben een heel mooi nummer over Parijs gemaakt. En dat beukt er even lekker in. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: Dat was hem dan. We moeten eventjes regenereren. Om volgende week weer te kunnen uitzenden. Bedankt voor het luisteren. En een hele fijne week. Heb je ideeën voor deze popcorn-uitzendingen voor de toekomst? Laat het gerust weten.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. En verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit het hart van de Stedenbriehoek.
5: Oorspelende zon.
4: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
5: De muziek.
4: Van Voorsteluwe Zoom. Dit is Monjes Lustrum, het dialectprogramma van Voorsteluwe Zoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
5: Voorsteluwe Zoom.
4: Met uw presentator Martien Kobussen.
6: Ja, goedemorgen. Niet met Martien Kobussen, maar met Leo. Welkom bij Monjes Lustrum op de zaterdag 4 juli 2026. De temperatuur bent weer eindelijk een beetje naar beneden. Ja, op de zendmast te zien is het 22 graden vandaag. En we vragen ook in de studio Henk en Innie. En we gaan het hebben over de warmte, de voetbal en de stikstof. Alles komt hier Bitty weer voorbij. Achter de knoppen zit Joop. Goedemorgen, Joop.
7: Goedemorgen.
6: Je hebt mooie muziek meegenomen, zie ik.
7: Ja, tuurlijk.
6: We gaan mee beginnen.
7: We gaan mee beginnen. Wie begint met mooi werk?
6: Kijk, dat is al die mooi werk.
7: Je hebt de zomer net gehad, maar het liedje heet Laat de zomer maar komen.
6: Mooi.

0: Laat de zomer maar komen. Dat is wel mooi. Mooi plaatje, zag je op.
1: Ja.
0: Want de zomer is dan bitter geweest, maar die komt weer terug, hè?
1: Die komt weer terug.
0: Kom hier, het is 4 weken, 38 graden. En nu aankomt de, vond ik, denk ik, weer rond de 30 ongeveer.
1: Je kan er niet tegen.
0: Moet je niet tegen?
1: Iwe?
0: Ah, je moet niet druk maken, hè, met soort dingetjes.
1: Niet zo druk, nee.
0: Nee, dat moet je echt niet doen. Inie, goedemorgen.
2: Goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen. Je hebt ook een heel mooi gedichtje over de zomer, warmte.
2: Over de warmte, ja. En over de titi de noorkump nog, maar daar wil Henk nog liever niet op praten, over de herfst. Maar goed.
0: Nee, ik ook niet. Dat,
2: je ook nog niet. Ik
0: ben helemaal mee eens, Henk.
3: Verder weg. Dat moet nog niet meer zo.
2: Ja, en er staat ook wel een warme zomerdag. En het is geschreven door Dick Dalhuizen. De lente is voorbij. Na vele mooie, maar ook sombere dagen wordt het zomer. Zonnestralen gaat schijnen, verlicht de frisse bloem. De kolde is als sneeuw voor de zonne verdwenen. Hoog aan de horizon steekt de zonne te schijnen. Alles is opnieuw ontwaakt. Koenen staan in de weien te grazen. En kiesjes dartelt door tussen deur. Moeder Ente zwemt met een donzige kroos in een beken en laat zich de warme zonnestralen wel behagen. De zomer. De vakantie komt eraan. Nou even denken. Voor de zee kozen na een warme zomerdag. Kijken naar het natuurlijke wonder. De zonsondergang voor volwassenen is een natuurlijk begrip. Maar een jong kind vraagt aan hun moe: als de zonne in zee vult, geeft dat dan ook een plons? Aan alles komt een einde. Na een warme zomer lijkt de dagen korter te worden. Het wordt eerder donker, de herfst komt eraan.
0: Ja, dat mogen we niet in, de herfst.
1: Nog niet.
2: Nee, nog niet, hè. Even nog maar een paar maanden zomer.
0: Gewoon nog lekker dus zonnig hier erbij.
2: Ja.
0: Temperaturen van...
1: Als het me niet zo heet wordt.
0: Warm dan?
1: Nou, mag iets warm, maar...
0: Meneer, rond de 25
2: graden. Rustig, rond de 25 graden. Dan is hij een mooie temperatuur,
1: ja,
2: toch?
1: Precies.
0: Klopt, ja.
2: Je kunt zo naar buiten lopen met zonder jas.
0: Met zonder jas.
1: Met of zonder?
2: Ja. Ik geloof, ja.
0: Altijd wel leuk.
2: Ja, blijf leuk.
0: Met en zonder jas. Ja, dus... Maar dan kun je mooi achter de gebreide broekling, Job.
1: Ja, die tit komt dan weer.
0: Als het niet zo warm is.
3: Nou, maar de gebreide broek is al 50 jaar geleden afgeschaft. Dus die bestaat niet meer. Oh. Dus je moet met een ander gezicht ook op.
1: Ja, we zetten er wel een liedje over maken.
3: Ja?
1: Ja.
3: De gebreide broek?
1: Ja. Maar luister.
3: Aansmoe.

0: zeggen. De Gordon Kloppers met Achter de Gebreide Broek. En ja, daar gaat zoeken worden op. En vandaan komt, de gebreide broek was vroeger een dikke, een wollen, katoenen onderbroek. Vaak met pijpjes tot op de knieën. En in de winter werd het vaak over de onderbroek. Werd dan over de, ja, er werd over de onderbroek hier eraan. In verband met de warmte.
1: Ja, ik heb ze aan uit, die dingen. Ja. Ik heb ze zelf al nog gebreid hoor nog.
0: Hij is ook nog gebreid?
1: Ja, dat klinkt misschien gek, maar het is wel zo. Want zo. Mijn moeder had dan een breimachine.
0: Ja.
1: Oh. En die zetten dan die steken op. Of, en dan zeggen ze mooi 100 keer heen en weer gewoon. Naar de achterpand. En dan ging je 100 keer aan.
0: Je hebt over brein, toch niet?
1: Oh, brein.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja. Maar ik wil zeggen, dan ga je anderhalf uur naar je onderbroek. Ja, ja. Zonder hulpen natuurlijk.
0: Oké.
1: Okay. En vooral er nog een piep aan zat, was het altijd moeilijk met pis.
0: Ja, dat snap ik, ja, maar dat maakt er niet uit, die drijft toch hem.
2: Hij doet wel verkering met Ini, of...
1: Nee, maar eigenlijk later uit de school gehad, laten we zeggen. En ja, dan ga je schaamje over zulke dingen. Ja. En mijn moeder, ja, maar iets waarom, ik word een man al. Ja.
0: Ja, dat is wel mooi. Dat is ook een uitdrukking, is het. Ja,
2: vroeger moest je toch ook de kleren... Ik moest altijd de kleren van mijn oldere broer...
1: Ja.
2: Die waren dan te klein en dan moest hij, zeg maar, kreeg ik die gedragen kleding.
0: Ja. Daar had ik toevallig geen last van. Maar ik had een oudere zus, dus ik hoefde natuurlijk niet in je rokje en jurkje rond te lopen.
2: Ja, de hekken was niet open.
0: Ja, toch, ja, was met carnaval was dat.
1: Goed, dat waren de jongsten van de familie, dus kan nog oude kleding in de hele familie doen.
0: Zo. Ja. Hij wel waar dan niet hier, natuurlijk. Dus, Henk, okay. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja.
0: Welkom hier. Ja. Hoe wil je de warmte binnen doorkomen?
1: Ik vroeg mezelf ook al hoe ik er doorheen kom.
0: Hoe heb je geprobeerd je huis koel te houden tijdens die warmte?
1: Nou ja, goed, het wordt verhonderd tijdelijk voor een nieuwe wond. En ik wil zeggen, dan, er zit verder geen verzinning in. Mm-hmm. Dat is best een beetje moeilijk.
0: Ja.
1: Maar beneden dat ging best goed, laat maar zeggen. We hebben ook wel hoge bomen voor ons. Langs de eigen boom staan. Nou goed, en dat ging helemaal prima. Maar de boven de slaapkamer, die kregen we niet koel.
0: Niet?
1: Ja, die waren maar lucht, die kwam gewoon naar binnen toe. Dus van vrijdag op zaterdag, hou s'nachts 34 graden in de slaapkamer.
0: Leek wel feunwind wat we hadden.
1: En dan slaap je niet zo lekker.
0: Nee.
1: Dus dan heb je nog een onrustige vrouw naast op link.
0: Met een gebreide broek.
1: Dus dat was afzien.
0: Ja.
1: Dat was echt zweten en zo.
0: Ja, nou, een hoop mensen hebben last van uit, van die warmte.
1: Ja.
0: Ja, ik stroom zelf ook wel, dus s'nachts ook slecht slapen.
1: Maar gekste van geval is, de warmte is eigenlijk nog niet in het lichaam, vind ik.
0: Het lichaam?
1: Nee, die warmte weer toe.
2: Dat bleef hangen.
0: Ja.
1: Ik heb er geen last van, maar ik voel nog wel dat er nog steeds warmte in mijn lichaam zit.
0: Ja. En dat moet ook. Als je cold voelt, dan is niet goed.
1: Ja, dat is goed. Nou, dat voel je het cold is, dan net voel je het niet meer.
0: Nee, dat was dus... Ik snap wat je bedoelt, ja. Een beetje zweten doe je dan. Ja.
2: Die vrouwen zeggen altijd, je moet met de voeten in een bakje met koud water gewoon.
1: Ja, dat is het denk ik ook goed, ja.
2: Dat koel je af.
3: Ja.
0: Ja, maar je zou zelf een soort ergo kunnen maken, hè. Met zo'n ventilator en natuurlijk ijsblokjes leggen met water.
2: Ja.
0: Dan blussen die koude lucht de kamer in.
2: Maar ik moest de laatste keer weg met de auto, dus ik met de voetenbak kon ik niet meer schakelen.
0: Ja. Hij heeft geen airco in die auto zitten.
2: Oh ja, die zit er wel in.
0: Of een trapauto. Ja, dus...
1: Maar dat was gewoon afzien. En ik ging de week in de vuur, toen zaten we in Drenthe. En toen kwam een smalle smalzaan in de regen en 12 graden. En een week later dan hij 35 graden. Ja, dat is natuurlijk wel een in het verschil.
0: Ja.
1: Dat is 3 keer zoveel.
2: Ja,
0: dus, is ook, ja.
1: Dat was wel even wennen. Ja.
0: Maar wat was nu de moeilijkste periode was dan, met die warmte voor jou?
1: Ja, dat was van vrijdag op zaterdag.
0: Gewoon slapen?
1: Ja.
0: Puur slapen?
1: Puur slapen, ja.
0: En ongemak, had je ook hoofdpijn en vermoeidheid bij of viel er nog wel mee?
1: Nee, de vermoeidheid viel er op zichzelf wel mee. Ja, goed, je valt overdag wel eens een keer in slaap en zo dan. Nee, dat ging helemaal nog wel redelijk goed, hè.
0: Ah, ja.
2: Maar je komt nog wel vullen op plekken hier in de gemeente, hè?
1: Ja.
2: Maar hoe doet ze dat in die bejaardentehuizen en zo dan?
1: Ah, ze allemaal airco.
2: Wel allemaal airco.
0: Ja, airco. Ja, maar ik heb begrepen dat er geen airco was.
1: Ja, misschien die oude dingen, maar die bent er eigenlijk, die bejaardentehuizen bestaat eigenlijk niet meer. Die
0: verzorgingsmiddelen.
1: En dat is modern en dat giet allemaal. Maar je hebt ook nog wel scholen waar geen airco.
0: Nee, klopt, ja. Dat is ook...
1: En En die school die heeft er allemaal geld voor gekregen, maar die doet er andere dingen mee. Dus
2: ja, want dat vond ik zo gek. Mijn kleinzoon die zit dan in een nieuwe school. Dat is helemaal, hoe noemen ze dat, luchtbehandelingssysteem.
1: Ja.
2: Die moesten gewoon naar school. En mm-hmm. de school in de buurt, zeg maar, ook in Zutphen dan,
1: ja.
2: die ging dicht.
1: Ja.
0: In verband met de warmte.
2: Ja, dat was het code rood.
1: Ja, dat is heel veel verschil. Een moderne school, laat maar zeggen, ja. Jonge school of wat oudere school. Maar ook, laat maar zeggen, wat het onderwijs is dan met geld. Want ze kregen daar in principe allemaal geld voor. Mm-hmm. Bij de binnenhemel op school. Die gebruikt het geld niet voor wordt ze verkregen, maar voor andere dingen.
0: Ja.
1: En dan komen ze daar in de problemen. En dat is, ja, op zijn naal zag ik ze ook wel, ja, maar dat kunnen wij niet betalen. Ja, dat kunnen ze wel, want ze hebben er geld voor gekregen. Maar ze besteden het in andere dingen.
0: Ja. En wat voor soort dingen, denk je?
1: Dat nou ja, goed, wat leuk is, leuke onderwijsdingen, laat maar zeggen. Ja?
0: Ja.
1: Elektronisch schoolbord of zulke dingen, laat maar zeggen. Dat vinden ze belangrijk. Nieuwe beeldscherm,
0: televisie.
1: Ja, dus,
0: dat soort dingen.
1: Voor dat heb ik niks in beklag met het onderwijs. Want nee. Het is vrachtend geld, dus 13 miljard euro bij het onderwijs. Het geld wat ze verzilverd hebben, wat ze voor zulke dingen mogen gebruiken. En dat gebruiken ze niet. Dus nee. Dat is door het geld gewoon waar het onderwijs zit. En moesten ze dan eens een keer een eergooitje nemen en hebben ze gezet. Dus daar klopt geen bal van.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Dus, maar ik vind het helemaal ook een raar met die codes iedere keer. Wie verzint die dingen eigenlijk? Code geel, code oranje,
1: ja,
0: code rood.
1: Ja, dan de KNMI die heeft dat. Ja,
0: wie bepaalt het dan?
1: Ja, de meteorologen die bepaalt dat.
0: Heeft het niks met de verzekering te maken? Dat ze dan de verzekerings kunt indekken? Dat ze door mee aan maken?
1: Ja, daar kan ik geen oordeel over geven.
0: Als er wat gebeurt met uw lichaam, ja, dat je zeg maar, ja, met code rood omvalt tijdens inspanning, dat ze zegt, ja, maar ja, je moet niet inspannen, ja. Dus je bent niet verzekerd.
1: De verzekering zal er best gebruik van maken. Hij komt en zegt van, nou goed, je hebt een waarschuwing gehad, ja, en je hebt er niks meer gedaan.
0: Nee.
1: Dus, ja.
0: Nou, jammer is dat dan.
4: Maar wat één ding wat nog wel geholpen heeft bij ons, dus misschien nog een tip voor de anderen. Willen we aan de voorkanten van de zonne opsteken 3 grote kanselramen. En ik doe door een hoeslaag met mijn hen, die trek ik gewoon door mijn hen naar binnen toe. En
0: oh ja, op de buitenkant
4: bedekt.
0: Ja.
4: En dan trek ik ze weer toe. Dus dat heeft, dan, als je overdag op glas viel, dan was het, ja, het was iets warm, een beetje lauwer, mm-hmm, maar niet heiter.
2: Aan de buitenkant?
4: Aan de buitenkant.
2: Aan de buitenkant,
4: maar gewoon aan de hen trekken.
2: Ja.
4: En dan zo weer teruggetrekken en dan weer onderaan weer. Dat is ideaal.
2: Dat de zonne niet
4: op het glas
2: komt. Ja.
4: Ja. Dat is nog even.
0: Ja, dat is een hele goede tip.
4: Maar ik zag het bij de buren naast ons ook dus.
0: Ik. Dat maakt ook niet uit, maar ieder tipje helpt.
2: Dat zijn wel aardig wat tips, hè. De raam afdekken, ja, en met de voeten in koud water.
0: Zo. Ja, dat waren eigenlijk de zomers van vroeger. Weet je niet?
2: De zomers van vroeger.
0: Ja, dat is een dik Altena. Die had het over, toch?
2: Dik Altena zingt erover.
0: Ja, dan met even lussen dan.

0: Lekker vast nummer van Dick van Altenaal met de zomers van vroeger. Henk, volg je de voetbal ook nog eens een beetje of helemaal niet meer?
1: Een klein beetje. Ik heb niet alle wedstrijden volgens, laten we zeggen, van de WK. Nee, wel eens bij de wedstrijd bieden, denk ik, nou ja, dat hoeven we even niet. Maar soms kan er ook net hele mooie wedstrijden zijn.
0: Ja, gisteravond was het trouwens nog mooi, hè? Argentinië?
1: Ja, gisteravond. Hè?
0: Ik heb later was hij om 1 uur.
1: Ja, ik heb hem niet gezien. Ik blijf er niet voor op.
0: Nee.
1: Ook voor het Nederlands elftal ben ik niet opgebleven. Dat doe ik gewoon niet.
0: Nou, ik was
1: dus zie ik de volgende dag wel.
0: Ik heb het laatste klein stukje ervan gezien. Want toen ik thuis kwam, was hoe laat was dat? 14:45.
1: Ja.
0: Hij zegt de verlenging nog even gezien.
1: Oh, ja.
0: Toen was het 1-1.
1: Ja.
0: Toen werd het 2-1.
1: Ja.
0: En toen kwam het weer terug met 2-2.
1: Ja.
0: En toen scoorde Argentinië 3-2.
1: Jammer.
0: En door is bij je blame.
1: Ja, ik hoop helemaal niet serieus dat Argentinië eruit vlucht voor het niet, dat ze geen kampioen wordt. Maar die vereering van die Messi, ik word er niet goed van. Dat vind ik zo jammer van die voetbal. Ik wil zeggen van, en dat maakt het voetbal ook niet mooi meer.
0: Nee.
1: Maar die gasten wordt zo vereerd. Die wordt als een afgod.
0: Vooral iedere keer de naam Messi. Messi dit, Messi dat.
1: Die man
0: moet ook met pensioen.
1: Precies, er zijn allemaal mensen om te zeggen die ook eten moeten en ook naar de wc.
0: Ja.
1: En ik kan zeggen, net ze willen.
0: Ja,
1: en vorige week ook toen die Brottli, die kwam dan in de tweede wedstrijd in Nederland, op Bordnieuw.
0: Brobby.
1: Die maakt dan één, ja, van nooit wat laten zien, ze leven lang niet. Nou, maar dat maakt de ene kool en wordt gelijk om voetstukken zitten.
0: Ik
1: kan
0: dat niet.
1: Ik zeg in de hoed niet zoveel meer te gebeuren, dan wil ik de hele wedstrijd niet meer zien.
0: Nee,
1: ik was dan erg mee plannen, die verering. Ik wil zeg maar, hij dacht, ook hoort en ziet wat van wend, de keeltjes dat het ook bent.
0: Ja, het is
1: verschrikkelijk.
0: Het moet toch een eer wezen dat je voor het land mag
1: voetballen. Het wordt steeds minder mooi, omdat het allemaal maar om geld gaat.
0: Ja, puur geld.
1: En kaartjes moet betalen van 5.000-6.000 euro. Wel is dat? Is dat niet leuk meer?
2: Nee.
1: Dan kun je dat beter gewoon bij de plaatselijke club aan de kant gaan staan. En dan genieten.
0: Ja.
1: Van die kleine mannetjes. Maar,
0: ook sommigen genieten niet, die bemutsen er ook mee. Hè?
1: Oh, heel, ja.
0: Een kind moet je kind laten, zeg ze zo.
1: Ja, ik heb me één keer bemoeid, laat me zeggen.
0: Ja.
1: Met onze zoon. De allereerste keer dat ik met hem naar zijn wedstrijdje ging. Toen dacht ik, ik moet ook wel zeggen. En ik kwam er na 10 minuten erachter en denk ik moet niks zeggen. Maar ik weet helemaal niet wat voor opdracht die jongen kreeg.
0: Nee, dat is een keer groot algemeen natuurlijk.
1: Ik heb een opdrachtje mee.
0: Ja.
1: Dus die moet de mond dicht houden. Dat leg ik ook altijd doen.
0: Dus, nee, maar ik vond gisteravond van tegen 18, ik vond het wel jammer van KVD dat hij niet doorging.
1: Ja, maar ik ken van sommige simpele, laat maar zeggen... En landen, die denken, nou stelt voetbaltechnisch niks voor, maar toch heel erg genieten. Ja. Maar die gaat erop wel.
0: Maar was dat toen ook met Cameroen, toen ook met de WK was dat, dat hij ook alle belangrijke landen uitschakelde?
1: Ja, maar dat was toen prachtig. Er liep dus een hele grote spits weer in de naam, ben ik kwijt, maar... die dingen kan genieten, maar ik kan van Argentinië, maar Messi kan ik niet genieten, dat vind ik verschrikkelijk.
0: Nee,
2: ja.
0: Dat is wel met Portugal.
1: Ja.
2: Die van Kaapverdië. Dus, er schieten nog 4 Nederlanders in te voetballen.
0: Klopt, ja. Eentje voetbal bij Feyenoord.
2: 4 Rotterdammers.
0: Ja.
2: Denk voor Brum komt hij nooit bij Nederland zelf al.
1: Maar zo, denk af elkaar met zijn Curaçao.
2: Dat is schitterend, toch?
1: Dat is toch prachtig?
0: Ja,
1: dat is toch prachtig?
2: Ja.
0: Nou, ik was net even kijken hoe die jongen heet.
2: Duarte?
0: Duarte, ja. Ja. Ja, die hebben gisteren gescoord, ja.
2: Ja.
0: Dus, ja, dat is wel mooi.
2: Ik vind het wel mooi. Zulke ploegen, zulke landen, hoge kompen.
0: Ja.
2: Al die, zoals, je hebt dan over Messi, maar je hebt Ronaldo hij ook nog.
1: En Ronaldo is ook een verschrikking, joh. Ja, dat vind ik echt hoor.
2: Henk, niet zo negatief.
1: echt hoor.
0: Die jongens zijn binnen. Ja. Ze weten dat ze...
1: miljardair zijn binnen ze allebei. Miljardair.
0: Ze willen de bal gewoon in de voet hebben, ze willen geen meter harder lopen. Dat is hem.
1: Dat is voetbal niet leuk.
2: Nee. Nee, maar er werd zo'n elftal werd ook gebouwd om die één persoon.
1: Ja.
2: Zeg maar, Argentinië, die heeft dan Messi, er werd dan een elftal om hen gebouwd. Alleen omdat zo'n belangrijke voetballer, een goede voetballer is.
0: Ja.
2: En dan heb je Portugal ook.
1: Ja.
0: En met Nederland dan, wie is daar de belangrijkste voetballer?
2: Nou ja, ik vind dat Koeman, die heeft altijd die Depay een beetje beschermd.
0: Ja. Dus ja. Depay heeft het hele elftal mee moeten trekken.
2: Ja. Nou, niet meer trekken, maar er werd dan een elftal om in de bouw. Ja. Maar er kwam ook niks uit.
1: Nee, nee, dat kwam er niet. Nou, maar Depay is in over zijn hoogtepunt. En, dus,
0: ja, er zijn er wel meer. Moet je kijken hoe dure spelers zijn. Ja. Gewoon 3 penalties missen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Zeg je dat ze gewoon 3, 5, 10 meter lang zijn?
1: Ja. Ja, dus, ja. En dus zie je de amateurs nog niet. Dus,
0: nee. Los ze door ze
1: oefenen. En dan trainen ze dan elke dag op.
0: Ja.
2: Je mag gewoon oefenen op schiet maar die ballen tegen die keeper aan.
1: Ja.
2: Probeer dat maar eens.
0: Ja, maar dat is moeilijk.
2: Ja. En die
0: dan schiet ze nog langer zijn.
2: Die keeper die duikt wel aan de kanten.
0: Ja, dat is, vandaag ook om 7 uur vanavond Canada tegen Marokko.
1: Ja. Nou, dat zal een mooie wedstrijd worden.
0: Ik denk dat Canada een huis reed.
1: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Want ze verkieken zich aardig op Marokko,
1: ja. Hè? Ja. Ja. Maar ja, we hebben nu een nieuwe bondscoach nodig, hè. En wie?
0: Huh? Niks voor Henk.
1: Huh?
0: Niks voor jou.
1: Nee. De technische aanwijzingen van mij ben ik niet zo bepaald.
2: Ze zoekt een positieve trainer.
1: Een positieve trainer. Ja, dat klopt, ja. Ja, daar kom ik helemaal niet in aanmerking. Ja,
2: mooi bij Henk niet meer.
0: Ja. Hey, Dagert, jij zei het. Wat denk je? Marokko die wint vanavond?
1: Ja, ook zo van nu.
0: Om 11 uur bij Paraguay tegen Frankrijk. Ja. Ze vermoeden dat Frankrijk wereldkampioen wordt, hè?
1: Ja, dat vermoedt ze wel, ja.
0: Maar ik denk dat ze er vanavond ook uitvliegen.
1: Ja. Denk ik. Paraguay mag van mij ook winnen.
0: Ja, de Frankrijk
1: ja, daar nee, gaat in Canada. Dan krijg je ze wat anders dan ons. Ons krijg je altijd hetzelfde ritme. Riteltje.
0: En morgen heb je een hele mooie wedstrijd, maar die is om 10 uur. Ja. Brazilië tegen Noorwegen.
1: Ja. Ja. Ja, dat kan ook mooi
0: zijn. Dat kan een mooie wedstrijd zijn.
1: Ja. Ja.
0: En dan, ja, maandag heb je dan Mexico, Engeland, Portugal, Spanje.
1: Ja, dat is ook wel mooi,
0: ja. Ja.
1: Nou, ik ben echt voor de Spanjaan.
0: Ja, die
2: ben je voor de Spanjaan, ja.
1: Ondanks dat ze hier de 80-jarige rollen gevoerd hebben.
2: Leo van Mien heeft zijn vakantiehuisje door.
0: Ja, hij was ook in Barcelona, dus ik. Ja. Okay. Ja. Met zijn zoon nog wel. Ja.
1: Hij wil ook nog een plaggenhutje.
0: Een plaggenhutje.
1: Daar gooi je aan naartoe.
0: Dat is niet zo. In ieder geval, Frans Nieuwmuis had wel een plaggenhutje. Frans Nieuwmuis.
1: Ja, die heeft een plaggenhutje.
2: Die
1: kent Forsten,
2: toch?
1: Ja, Forsten, ja. Nou, ik ken hem niet, maar ik weet dat het Forsten
0: is. Maar die heeft ook wel zo'n boerenkapelle bericht.
1: Ja.
0: Dat probeerde daar.
1: Ja.
0: Maar dat ging niet helemaal goed.
1: Ja.
0: En niet ook.
2: Ja, weet ik niet. Je man luistert of ken je dat nummer gewoon?
0: Nee, ik zie maar op papier staan hier. Frans Nieuwmuis met de boerenkapel zie ik staan.
2: Ik heb hem ertussen gezet. Ik dacht, ja, man komt uit Forsten, een beetje ontzend gebied, zeg maar.
0: Kannenburgse klaksie.
2: Ja, die heeft ook.
0: Dat is het bekendste melodietje hier in de omgeving.
2: Ja. Ja.
0: Maar dit is ook een kort nummer, zie ik. 1,53.
2: Ja, nu zingt het over de Boerenblooskapel.
0: Dat moet je aan.

0: Maar dat was een heel kort blooskapel van
1: Frans Ja, dat was een heel kort nummertje.
0: Een heel kort nummertje.
2: Het was ook maar een kapelletje dus.
1: Het was ook meer getrommel dan...
0: Ja, dat is wel fijn, korte nummertjes, toch?
2: Ja.
0: Of hou je van een lang nummer?
2: Waarom je niet over is? Ligt er aan hoe de conditie is.
1: Aan de temperatuur ligt dat toch?
0: Ja. Maar moet er niet te veel stikstof op blijven natuurlijk.
2: Nee,
0: niet te veel uitstoot nee. hebt. Dus in 2026 natuurlijk wel natuurlijk weer drastisch veranderd. De ingrijpende kabinetsakkoorden. Ja. Dat eind 2026 is gepresenteerd. Bij weduwe van Henk.
2: Van de stikstof, Rudy.
0: Over de stikstof?
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Nou ja, waar het werk ervan ligt, dat het een hoploze zaak is in principe. Dat we onszelf, laten we zeggen, of de Rijksoverheid, ons in Nederland in de nissen heeft verwerkt om die eisen destijds veel te hoog te stellen.
0: Ja.
2: En dat de rechter er steeds alle afspraken aan toets.
0: Okay.
2: En dan kijken ze want de Duitsers hebben heel andere normen. En die hebben geen enkel probleem met de stikstof. De Fransen hebben geen enkele norm, die hebben ook geen probleem met de stikstof.
0: Ook niet.
2: Alleen in Nederland heeft een stikstofprobleem. Maar het stikstofprobleem is door de Tweede Kamer, want die hebben het goedgekeurd, laten we zeggen. Dat is ons hoogste orgaan.
0: Ja.
2: Dus die hebben voor Nederland destijds gewoon verknald.
0: Ja.
2: En nu zitten we met het probleem. En vooral worden naar de boeren gekeken, want dat is natuurlijk de makkelijkste oplossing.
0: Ja, die boeren die willen
2: wel. Ja, anders worden ze schieten naar eigen voet en dat doet ze ook liever niet.
0: Nee.
2: Ja, en het is binnen uw plan. Ik wil zeggen, het is nog geen wetgeving. Deze plan moet omgezet worden in wetgeving. Mm-hmm. En er zijn een paar aantal dingen in, dat wil zeggen, wat een aantal boeren toch wat teleurstellend is, laten we zeggen.
0: Nee.
2: Vooral de pasmelders, laten we zeggen. Dat is het programma aanpak stikstof. Heel veel boeren hebben daar destijds een vergunning op gekregen. Nou, die vergunning is dan door de rechter vernietigd. Dus in wezen is het illegaal. Nou, dus dan hoop dat het rechtgetrokken werd, dat ze legaal waren. Dat is maar gedeeltelijk. Dus toch maar heel veel boeren zitten door nog steeds in het probleem. Dat is best een probleem.
0: Ja.
2: Maar ook, laten we zeggen, dat ze dan 2,6

0: ja. zien.
1: Maar ze mogen wel 300 in zijn stal knallen.
0: Ja, maar goed, dat is ook vreemd van het geval natuurlijk, zulke dingen. En ja, goed, maar er is ook weer een mouw aan vast te pakken. Op het plakken, heb ik begrepen. Want bijvoorbeeld, want je kunt als dan veeboer weer contracten dan gewoon met akkerbouwers.
1: Ja.
0: Die dan, laat maar zeggen, dan de mest overlempen. Dan kun je zelf weer wat meer koeien doen. Maar dat bent, ja, goed, dat ben dan de zones. Laat maar zeggen, je hebt dan de zones met Natura 2000 gebieden.
1: Ja.
0: En dan heb je zones van 500 meter. En je hebt zones van 1000 meter. En dan ben je tussen, ja, in de Peel en in de Veluwe. Dan ben je tussen een heleboel, laat maar zeggen. Je hebt toch weer naar die 1000 meter zone.
1: Ja.
0: Ja, dat levert voor die mensen toch wel problemen op.
1: Nee,
0: dus ja, hoe de wetgeving er straks uit zal gaan zien, dat is nog vragen. En dat, ja, dat is wel met de politiek te maken. En dat vond ik, ja, ontzettend, vooral de extreme rechts. De Wolse van de week is behoorlijk op profileren natuurlijk. Mm-hmm. Want hun ben dan de enige die dan voor die boeren komt. En Caroline, die maakt er helemaal een potje van. Die zat dan te bleren als een geit. En dan zeggen van
1: dat is natuurlijk die halve koe.
0: Dat is die halve koe. Waar ik wil zeggen van, die zegt, ja, we moeten wetgeving veranderen. Ja, dat mogen we misschien ook wel.
1: Ja.
0: Maar daar zei Jorn de gelegenheid verraad. En hij heeft er nog geen soort meter van te maken. En dan kunnen we nu van alles gaan bleren. Maar ik wil zeggen, zag dan eerst maar eens dat je er wat van maakt.
1: Maar Henk, als jij nou de minister van Natuur zou kunnen worden. Wat is de allereerste regel die je zou afschaffen? Of wat zou je invoeren?
0: Oh, dat is heel moeilijk. Dat kun je niet zeggen. Want ik wil zeggen, dat afschaffen. Maar dat heeft weer nadelige invloeden op het andere. Dus je kunt niet zomaar zeggen, dat zou veranderen of dat zou veranderen. Want het is zo complex met elkaar. En ik wil zeggen, dat is heel moeilijk. En ik vind wel, zoals de provincies, de Rijksoverheid... De natuurorganisaties en de boerenorganisaties hebben door toch met elkaar overeenstemming in bereikt.
1: Mm-hmm.
0: En niet iedereen is al een beetje gelukkig geweest met dit plan. Maar ik denk dat we eruit komen, laat maar zeggen, zonder die wet te wijzigen. Ja, dat op die richting toch wel met elkaar een beetje moet volgen. Anders komen we er
1: helemaal niet uit.
0: Nee. Komt er niet uit.
1: Nee,
0: en dan is er geen partijpolitiek meer van belang. Ik wil zeggen, we moeten zorgen dat we elkaar weer lucht krijgen.
1: Mm-hmm. Ja, maar hoe ga je straks je kinderen uitleggen waarom de boerderij over 10 jaar misschien er heel anders uit gaat zien dan nu?
0: Ja, maar dat heeft niet alleen met de stikstof te maken, maar ook met andere dingen.
1: Andere dingen,
0: met technieken en zo. Mm-hmm. Ik wil zeggen, want ik weet nog, mijn opa had, die ging graan mijn met een zicht, met zo'n korte zijs.
1: Mm-hmm.
0: En nu hij combijns weer te groot, om te zeggen.
1: Ja, klopt. Ja, dat, ja.
0: En die heb enorme schaalvergroting gekregen. Mm-hmm. En dat is er niet meer met elkaar te vergelijken. Want 2 weken geleden waren we aan fietsen naar Drenthe. Maar dan die akkers ziet, om te zeggen, wat er allemaal bent ontstaan. Ja, eerder was het ook allemaal laagland en moeras en hei en al die dingen meer.
1: Mm-hmm.
0: Die ontwikkeling is, om te zeggen, met de techniek en al die dingen, dat is zo gigantisch groot. Om te zeggen, en dat is ook niet te stoppen.
1: Nee.
0: Wat vandaag nieuw is, is volgende jaar weer achterhaald. Dat zie je ook in de heubouw, hoe dat allemaal veranderd is.
1: Klopt, ja.
0: Ja. Dus dat is die verandering ook, maar het heeft ook met de kennis te maken. Ik wil zeggen, want die jonge boeren, en je hebt dan een aparte organisatie, jonge boeren, die staat heel anders in het hele stikstof gebeuren, laat maar zeggen, oudere boeren.
1: Ja.
0: Laat maar zeggen.
1: Want logisch, toch?
0: Dat is logisch, want
1: ik wel.
0: De jonge boer die is heel hoog geschoold. Hè? Dus heel veel Landbouwuniversiteit Wageningen.
1: Ja.
0: En die weet exact waar ze over hebben. Die kunnen het exact berekenen zelf, wat ze wilt en wat ze kunt en al die dingen meer.
1: Ja.
0: Ik wil zeggen, die ontwikkeling hol je niet tegen. Dus die jonge boer in Nederland die zegt van, lust alsjeblieft, neem het aan, ga verder, anders komt het er niet. Geef ons een kans.
1: Ja. Maar die kans kies ook wel.
0: Ja, die hoop ik wel dat ze die kans kreeg.
1: Ja,
2: ik wil net nu vragen, Leo, van wat zal hij dan veranderen?
1: Wat zal hij nu veranderen dan, Joop?
2: Ik zal natuurbescherming meteen afschaffen.
1: Natuurbescherming is zijn gang laten gaan.
2: En ik zal het willen gewoon noemen natuurbeheer. En dat wil zeggen, je moet kijken wat er allemaal in Nederland is en zo.
1: Ja.
2: En dan dingen mooi beheren. Iets, en dat betekent ook dat je beslissingen moet durven te nemen, zeg maar, waar iets waar te vullen van is.

0: wat aan doen. En waar je te weinig van hebt, dan moet je ook wat aan doen. En mijn voorbeeld te nemen, de ooievaars. Iedereen klaagt erover, er zijn hoogst geen knieën en hazen meer. Er wordt allemaal opbevreden, de ooievaars, de dassen. Mm-hmm. Daar ben je gewoon te vallen van.
1: Ooievaars.
0: En dan moet je gewoon zeggen van, die rovers, daar moet je wat aan gaan doen. Ja.
2: Nee, maar ik had heel veel vragen begrepen op het kader van stikstof. Maar dat is gewoon helemaal voor. Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurt.
0: Ja.
2: Want het gebied achter ons op de vecht, waar ze allemaal zeggen, de wond heb. En ze zeggen, er bent geen knieën meer, er bent geen groepjes meer, er bent geen
1: kievieten meer. Alles op.
2: Maar ooievaars vreden alles op. Hele koppels. Ik heb er 32 bij elkaar geteld.
0: Ik wil wel door in Den Haag een foto laten zien van een stukje grasveld met een stokje erin. Ja. Een stokje er zo rechtop in de stoken. En dan wil ik eens vragen aan die mensen door in Den Haag van, weet jullie wat die foto, wat dat betekent?
2: Ja.
0: En dan durf ik te zeggen dat ze allemaal weten, dat is een stukje grasveld met een stokje erin.
2: Ja.
0: Maar ze weet niet wat.
2: En een stokje, dat betekent voor de vogelbescherming.
0: Die boer, die is door een mijn of in zijn land en die zit een nest.
2: Ja.
0: En wat doet hij? Hij stopt met zijn trekken. En hij zet er een stokbi. Dat hij weet, hier zit een nest. Ja. En ik ga het achteruit met mijn trekken. Ik ga er om heen. En
2: dat gebeurt, hè?
0: En dat.
2: Ja, nee, maar dat gebeurt zo. Maar het is vooral makkelijk om die boer de schuld te geven.
0: Ja.
2: En ik wil zeggen, dat ben hun er vanaf. Maar ik wil zeggen, die boer is er wel zinnig op. Vorige week hebben we een veerdag. En dan zeg ik, nou, die heeft reetjes gezien. Die heeft dat gezien. Die heeft dit gezien. Het wild. En die boer die geniet er allemaal van die dingen. Van kievieten, van gruto's.
0: Ja.
2: En die vinden het allemaal hartstikke jammer. En die doen er van alles aan om dat te verzoenen. Maar dat mag niet gezegd worden. Maar die boer is eigenlijk de vernietiger van alles. En maar dan is het makkelijk. Geef iemand de schuld, dan ben je er vanaf.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja. Ik zie dat, hè.
3: Henk die had het net over de reen, zeg maar. Over, net wat zeggen waar je woont hebt. Maar we hebben achter ons, een stukje achter op de vecht, zit ook een boer. En die wil een aantal weken geleden geeft de gras mee. Die geeft een dag van de veren, geeft heel zien weien rond. En er lag een jonge reen. En een jong kalf, die bleef liggen. Die geeft niet aan de kanten voor die trekker.
1: Nee.
3: En dat markeerde. En door een gemeente, hen, zo doet hij dat.
0: Ja.
3: En hij heeft er zeker wel vijven.
1: Vijf reerkalfjes.
3: Ja.
0: Ja.
3: En noem eens om me heen. De dag van de veurten geeft daar allemaal op stuur.
1: Ja. Maar dat hebben ze in Den Haag niet eens in de gaten. Helemaal, dat gaat gebeuren.
2: En dat brengt hij helemaal in kaart. Eerst dat veiland om te zeggen of er wat zit.
1: Ja.
2: En dan in de grondwaar geeft van mij. En dan moet je respect hebben voor een stukje mensen.
0: Ja.
1: Maar zo'n boer hem die er volgaat met zijn trekker eroverheen jaagt.
2: Nou, zo gebeurt. Die boer is echt wel zinnig op de flora en de fauna. Hè? Echt wel.
1: Dat moet ook wel. Dus, had je nog een leuk gedichtje?
3: We zitten nu helemaal vol vuur wat dat betreft.
1: Ja, daarom, je mag vuur spuren hier.
3: Noem maar vuur spuren.
0: Ik zag bij ons in het dorp, niet in het dorp, maar aan de rand van het dorp.
1: Ja.
0: Er staat alweer een. Henk, hoe noemt ze zo'n ding? Ik noem het altijd de muiskneuzen, maar tegenwoordig doet ze er ook gras mee.
2: Dat is al die kneuzen, maar hakselaar is dat.
0: Hakselaar,
2: Maar er is net een andere bekveur, zeg ik dan.
0: Oh.
2: En er zijn dan verschillende. In de zomer kunnen ze er gras mee haksel. En dan straks in het nooit worden
0: maar er zit
2: de muis weer mee.
0: Er zit bij ons buitendorp een loonbedrijf. Ja. En die is zo'n hakselaar aan de weg staan. En dan aan die slurf, zeg maar, hangt de Nederlandse vlag op de kop weer.
2: Oh, hangt die er weer?
0: Die hangt er weer, ja.
2: Bij Hofmeijer is dat ook.
0: Nee, dat is niet bij Hofmeijer.
1: Hoe vind je dat nu dat ze de Nederlandse vlag op de kop hangt?
0: Hoe die op de kop hangt?
1: Nee, waarom? Hoe vind je dat? Waarom dat die boer dat doet, dat snap ik wel. Maar dat ze dan de Nederlandse vlag op de kop moeten draaien.
0: Nou, ik vind het wel goed.
1: Ja, vind je dat goed?
0: Ja, in ieder geval.
4: Een
0: vorm van protest.
1: Maar moet dan de vlag op de kop hangen?
2: Dat betekent nood, hè?
1: Ja, daarom dat heeft een hele andere betekenis.
2: En die boeren hebben ermee aanvulling gegeven, we binden in nood.
1: Ja, maar van vroeger was dat dus?
2: Van vroeger, ja.
0: Ja. Ja. Maar ja, ze denken van, als ze zo'n boer weggeeft, dan werd het uitgekocht, maar wat er om hen zit, door werd niet naar gekeken.
1: Nee, dat klopt.
0: Kijk, want zo'n loonbedrijf, wat ik net zei, Die zit heel veel, zeg maar, hier langs de IJssel, zeg maar. Ja. Nou, als dat allemaal geeft verdwijnen, dan hebben we ook geen boterham meer.
2: Dat zie ik dan in de veevoersector, om te zeggen, wat er allemaal al verdwenen is, om te zeggen.
0: Ja.
2: En de melkfabrieken, om te zeggen, de noodzaken werden allemaal dat die ging fuseren tot een paar fabrieken. Dus dat hebben we allemaal toch gevolg.
1: Ja.
2: Eerder in die dorpjes, om te zeggen, maar de melkfabriek, om te zeggen, haaien boeren en mensen die op de melkfabriek werken.
1: Toen ik jeugdig was, woonde bij mijn opa ook in Zuuk woonde toen. Ik werd nog gewoon vroeger met de trekker en een kar erachter de melkbus naar behaald. Naar de melkfabriek toe. Daar ging altijd met die jongens mee rijden.
2: Ja.
1: Dat was altijd wel leuk.
2: Ja.
1: Maar nu zie je er helemaal niks meer van. Hè.
2: Nee.
1: Dan met die grote silo's en die tankwagens. Ik
2: ben samen met een paar mensen van de HVV dus een expositie aan het inrichten. In de voormalige stomzuivelfabriek in Willem. En we hebben 104 foto's. Die hebben we opgelost op de A3 formaat. Maar dan kom je mooie dingen tegen.
0: Stel ik er ook nog op, op die voorzorg?
2: Ja, misschien wel.
1: Ja, je bent ook weer
2: zo. Nee, ik ken al die mensen niet. Maar.
0: Nee, ik ken het niet geweest, maar ik heb vroeger, toen ik zeg maar net naar de voortgezet onderwijs ging.
1: Toen net lopen? Ja.
0: Toen heb ik altijd zo'n melkboer geholpen. Bij de boeren melkbussen.
2: Ging
0: ik mee, eerst in Willep.
1: Ja.
0: En later.
2: Ik is het best tussen dan, maar ja, ik herken hem niet. Want het was toen een heel knap jongetje nog.
0: Ja, nog steeds.
1: Daar nog kulden in Langhoorn.
2: Ja, maar die staat wel. Ik was gewoon van.
0: Kom een keer kijken.
2: Een van die mensen die meehelpt, die kent daar een heel van. Dus die is er wild van. Oh, dat is die en dat is die en dat is die en die. Ja, dus hoofdverschijnlijk staat Joop Heersman er ook tussen.
1: Ja, ja, en een kleine jongetje in de hoek.
0: Die gaat even naar Ini, want die had nog een gedicht.
1: Ja, hij was al aan het zwaaien van, ik wil dat, ik wil.
3: Ja. Met de vlaggen.
1: Ja, op de kop, hè?
3: Er staat boven de boer. In gedachten tuur hij over de groene wijn. De herinnering hoe het vroeger was. Een glimlach verroert het geluk van vroeger 10. Altijd het beste boertje van de klas. Eenwee met de dieren was doodnormaal. Gelukkig ploeten, van vroeg tot laat. Die praten allemaal dezelfde taal. Als de ondergaande zonne u in de armen slut. Maar het boerenleven is veranderd. Ingegeven door een model. Cijfers zijn compleet absurd. Van trotse werker naar een criminele rebel. Je vecht voor wat je hebt. En voor wat je hoopt te halen. Dat er eindelijk ene duidelijkheid geeft. Zodat hij mag blijven verbouwen. Hulde, die sterke trotse boer. Verdedig hoe eerlijk met hand en tand. Draai de stropdassen maar een loer in het politiek verziekte land.
1: Kijk, dat kan allemaal, hè? Ja. Maar als een stikstof een kleur had en een geur, hoe zou Nederland eruit zien?
2: Een kleur en een geur. goed, stikstof, ik wil zeggen. In de zin van stikstof worden heel veel gebruikt om ze voor gewassen te laten groeien. Dus dat is denk ik groen.
1: Groen?
2: Ja.
1: Oh ja, ja. Dan kun je in drie zinnen ook aangeven uit de 70e jaren uitleggen waarom we in Nederland ruzie maken over de onzichtbare gas.
2: Onzichtbare?
1: Ja, onzichtbaar gas.
2: We willen er ruzie over maken? Ja. Nee, ik zou niet weten. Maar.
1: Weet niet.
2: Ik ben niet zo ruzie, misschien wel negatief, maar geen ruzie maken.
0: Dan komt dat er allemaal berekening, modellen en het is maar net wie zijn onderzoek doet, wat de opdracht is.
2: Ja.
0: Want ik zeg altijd, de betaler bepaalt.
2: Ja.
0: En het is maar net wie de opdracht geeft.
1: Ja. Ik denk dat Dini Drenthe de opdracht geeft.
2: Oh.
1: Denk je niet?
0: Ja, ik denk het ook.
1: Piet Bakker?
0: Piet Bakker is de zanger en die zingt over Dini Oet
1: Drenthe. Oet
0: Drenthe,
1: ja. Oet.

0: Oh, dat was een afloop die ik...
1: Ja, dat
0: was een kort nummertje. Ja, dat was een kort nummertje. Ben je even wat anders doen, dan is in één keer alles aflopen. Maak wel nieuws. Heb je nog steeds in de studio Henk en Nini zitten? Gezellig aan de koffie. Ja. Toch, Henk?
2: Het is bij mijn water hoor, van koffie, in plaats van koffie.
0: En bij jou dan, Joop?
3: Ik heb de koffie ook al op. Ik ben ook aan het water.
4: We zijn zo weer nieuw.
0: Ja, dat is helemaal goed. Ja.
2: Zei de oude buurman had dat van ons ook. Er was naar de dokter geweest. Wat heb je eigenlijk dan? Ik heb plantwater.
3: Ik heb plantwater. Ik ken ook iemand die drinkt geen water.
2: Ja.
3: En die zegt van, weet je, daar heb de vis een seks in.
2: Ja, dat kan ook natuurlijk, ja. Ja, moet je niet meer nadenken.
0: Nee. Als je nog wat denkt, is niet goed, denk.
2: Nee.
0: En nog meer van die dingen, Joop, of niet?
3: Ja, ik heb er nog veel meer.
0: Vertel maar, jongen, dat kan allemaal hier.
3: Nee.
0: Niet.
3: Hè? Ja. Nee, laat me niet doen.
0: Nee. Nog, nog over de stikstof hebben, of andere dingen? Of nieuw college van de burgemeester en wethouders?
2: Nou ja, goed, van de week konden we lezen, laat maar zeggen, dat er dan een nieuw college er is, dan van het gemeentebelang voortvarend voort, laat maar zeggen, en de VVD.
0: Mm-hmm.
2: Nou, als dat zo was, dan die wandelaar zien wat ze dan wil, dan denk ik, ja, dat wordt al, dat zeg men al 30 jaar.
0: Wel een hele mooie naam, en natuurlijk voorst.
2: Ja, natuurlijk voorst. Ja. Dus, ik vond het ook, ja, het is mooi, laat maar zeggen, en dat spring ook wel aan, ja. Natuurlijk. Maar hij dan weer die wandelaars leest van ja, we willen voor iedereen bouwen, laat maar zeggen. Naar Wensboom. Ja, dat wordt al 50 jaar geschreven. Ja. Zeggen, dat is niks nieuws, natuurlijk.
3: Dat hebben ze trouwens van ons afgekeken, hè?
0: Maar van? Voorst.
3: Natuurlijk.
2: Ja.
3: Want wie
2: ja.
3: Bent van Beekzig al meer dan 8 jaar?
2: Ja.
3: En die naam heb ik toen bedacht, Natuurlijk Beekzicht.
2: Natuurlijk Beekzicht.
3: En hoe hebben ze dat overgenomen?
2: Ja.
3: Dat is niet helemaal zelf bedacht.
0: Heb je patent op gelegd? Op die naam?
3: Nee. Maar niet erin gedrukt.
2: Nee, maar goed, ik kan wel zeggen, ik wil dit, ik wil dat, zomaar, dat is allemaal mooi.
0: Ja.
2: Maar ik wil zeggen, je moet zomaar aangeven van hoe ze het doen wilt, en wat ze het doen wilt, en hoe ze het kunt betalen.
0: Ja, dat
2: vind ik wel mooi. En dat is niet een RSB, ik zeggen, en dan is het gewoon kritisch, en niet meer.
0: Ja.
2: En wat mij dan ook verschrikkelijk tegenviel, en ik was aan de voorvader voorst, was zeggen, die heeft helemaal geen kandidaat wethouder.
0: Niet.
2: Dus het college kan helemaal niet beëdigd worden, of er moeten 2 beëdigd worden.
0: Maar wat is nu de allerhoogste prioriteit van het nieuwe college hier voor de kern van Tevelo?
2: Nou, die prioriteit heb ik niet eruit kunnen halen dat ze eigenlijk prioriteiten hebben. Dus wat ik zeg, wat Wijnlijnders erin zit.
0: Ja.
2: En ik wil zeggen, maar daar kan iedereen zich in vinden. Ik wil zeggen.
0: Maar gaat het dan ook over betaalbare woningen,
2: koopwoningen? Ja, maar ik wil zeggen, van dat is allemaal leuk, maar ik wil zeggen. Ik wil zeggen, ik wil dit of ik wil dat.
0: Maar die woningen zullen dan
2: blijven. Maar ik wil zeggen, in principe bepaalt toch de provincie wat er gebeurt.
0: Ja. Maar hoe moeten de jongen, die kunnen en ze meer aan de bak om een huis te kopen?
2: Nee, ik wil zeggen, dat is een heel groot probleem. Ik wil zeggen, dan hier de woningbouwcoöperatie, die wil er iets aan doen. Die staan nu bezig met zeg maar, een gebouw die helemaal gericht is op jongeren. Ik wil zeggen, en er zit natuurlijk heel
0: veel... Hoe willen ze dat doen dan?
2: Daar zit natuurlijk heel veel huursubsidies op. En klein.
0: Mm-hmm.
2: Klein, heel klein. Ik wil zeggen.
0: Ja, maar als je kopen wil dan, hoe wil ze die prijs naar beneden krijgen?
2: Ja, maar ik wil zeggen...
0: WOZ-water gaan halen?
2: Ja, nee, maar luister eens. Jongeren kunnen best een woning kopen.
0: Mm-hmm.
2: Dus de jongeren kunnen niks meer kopen. Maar er wordt nog momenteel heel veel woning gekocht door jongeren.
0: Ja.
2: Maar jongeren worden meestal nog wel vreemd met hun eigen geld om. En er zijn heel veel jongeren die het gewoon wel goed met hun geld om mogen. Want ik kan zo 4, 5 jongeren opnoemen, laat maar zeggen, die allemaal twintigers, die allemaal een woning gekocht hebben. Samen met
0: maar je zult ook een bepaald startkapitaal moeten hebben zelf.
2: Ja, maar ik wil zeggen, dat is best mogelijk.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Maar die elke of naar de Brinkhout in Deventer, dan wordt het onmogelijk.
0: En hoe komt dat?
2: Ja, omdat je dat gezelliger vindt. Uitgaansleven. Ik wil zeggen, en vakanties, al die dingen meer. Ik wil zeggen, we hebben zelf ook 2 kleinkinderen. Die hebben allebei een huis gekocht. En één was nog maar 22. Die had wel een huis.
0: Ja, maar ik heb ook één thuis. Die is 26, zeg maar.
2: Dus, ja.
0: Maar die doet ook alleen maar leuke dingen.
2: Precies.
0: En die verklaart mij soms wel voor gek dat ik zoveel uur werk. Extra overuren maak.
2: Als jongeren in de woning wilt kopen, dan moet je zeggen. En ze echt ervan overtuigd bent. Dan kunnen ze een woning kopen.
0: Ja.
2: En dan geeft dat ook bij ons in de buurt. allemaal zeggen, in de Groenman, in de boerheertjes, ja. Is er ook één verkocht. Mensen zijn ook in de 20, ja. Allebei.
0: En als ze 100 euro in de week nodig hebben en ze kunnen...
2: En dan giet er nog bij ons in de buurt, allemaal zeggen, in de Groenman, in de boerheertjes, ja. Is er ook één verkocht. Mensen zijn ook in de 20, ja. Allebei.
0: En als ze 100 euro in de week nodig hebben en ze kunnen in 3 uurtjes verdienen, die 100 euro. Ja. Ik nou ga 3 uurtjes werken en de rest laat ik...
2: De jongeren hebben nog nooit zoveel over geld beschikken zo. Ja. We willen met dit anders begonnen, ik wil zeggen. En onze generatie.
0: Ja,
2: we zaten heel vaak in bakhuisjes of in kamers en al die, ja, dingen. En zo begon hij.
0: Ja.
2: Tegenwoordig stelt ze ook hele hoge eisen waar alles moet erin zitten. Dat is dan anders mensen ontevreden.
0: Klopt.
2: Ja? Ja, de vullen werd veel tevreden met iets. Dan haai wat en dan was je aan de gang. Maar tegenwoordig zeg je, ja, maar ik wil dit en ik wil dat en ik wil zus. Maar als je een beetje bescheiden bent, dan let goed op. Want het is allemaal een woning koop.
0: Ja, ja, maar je zult ook wel zien. Dat ze, als ze dan ook aan kijken naar koopwoningen, dan heeft ze weer wat. En dan stuurt ze er op ja, die app bij ons, zeg maar. Ja. Maar dan ziet je, qua prijzen waar ze naar zitten te kijken, gewoon van 5, 6 ton.
2: Ja.
0: Ik denk, ze moeten nog werken.
2: Ja.
0: Hoe houdt ze aan de geld vandaan?
2: Ja, want je moet erover uitwezen.
0: Mm-hmm.
2: En dan lukt het.
0: Ja. Oké. Okay. Mooi. Ik hoor alweer muziekje op de achtergrond.
3: Je kunt zo nog wel even verder.
0: Wat stond er nog wel? Tweede uur nog wel verder.
3: Nationaal.
0: Nationaal. Ja, dat is goed. In ieder geval, dat was dat eerste uurtje van Mooiste Lussen. Dat zit er alweer op. Het is jaar gegaan. We hebben Henk en Nini hier lekker in de studio zitten. Nini gaat op weer koffie zetten. Dat zie ik soms weer voor het tweede uurtje. Joop, wat hebben we in 2 uur allemaal?
3: 2 uurtje hebben we onze jarige weerman Marco Vinnen.
0: Is hij jarig?
3: Die is vandaag jarig.
0: Nou, dan hadden we even langs kunnen komen om gebak te brengen.
3: En we hebben natuurlijk een veurdracht van Drenthe Plat.
0: Ja.
3: We hebben nog weer wat trouwtjes met Henk en Nini. En we hebben straks 11:45 een ander kwartiertje met Arne Jans.
0: Arne Jans.
3: Die komt uit de Achterhoek.
0: Drenthe?
3: Nee, volgens mij Achterhoek.
0: Drenthe, toch? Maar goed, man.
3: We zoeken het even op.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Na de reclames en de boodschappies komen we graag weer terug met 2 uur. Moois Lussen.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. En komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen twee rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Hey, Wouter Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. Voetballer Rai Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. TVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg en er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hen maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaalaantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer. Op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van den Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, Denk en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De derde etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-elektro is er maar één adres. Roosendaal Home-Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Elektro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
2: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
1: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Goedenavond. Welkom. Deze maandagavond, de 6e juli. Jaar 2026. Tot de klok van 10 uur. Uw muzikale maandagavond. 2 uurtjes muziek en meer. En een uurtje de Records Radio. Ook zo genoten van de voetbal. Bent u een van de weinigen, denk ik, maar... Hoor straks wel meer van Rickert. Ja, Rickert die schuift om 8 uur aan. Die vertelt om 8:30 eigenlijk wat zijn top 3 in armen is. Wat zijn nieuwe guitar is. Zijn first time sounds. The original, noem maar op. Alle vaste items komen na de klok van 9 uur weer voorbij. Maar zover is het nog niet. Hier is nog 2 uur muziek en meer. Met om 7:30... Infomix. Ja, dan gaan we horen wat er morgenavond bij Harry Mulder op Infomix te doen is. Deze mooie zender. Wat voor? Gaan we het thema van plaatjes draaien horen. The Rise and Fall. En verder zeg ik niks. En Mr. Gratitude komt voorbij. Van de LP Eternal Dance. Dan gaan we nummertje 6 van volume 3 draaien. Als u weet welke het is. Dan weet u wat we krijgen. De opening zoals altijd gewoonlijk van de Golden Earring. 1994, een mooie LP, Face It. Een hele mooie minute bij minute. Dan gaan we van 1994 naar 1982. Komt de 4e LP van Toto uit. Beste album van het jaar. Het nummer Rosanna. Dat is het beste hit van het jaar. En dit is de mooiste nummer van die mooie LP Toto 4. Geschreven door David Pates en Mr. Drummer Vaccaro. Dit is Afrika.

Oh, blijft een mooie muziek hoor. Toto, laatste nummer van kant 2 van die mooie LP Toto 4 uit 1982. En Africa. 1979. Komt er een hele mooie LP uit. Genoemd Ladies Night. We hebben de band Cool and the Gang. Met lead vocals van James D. Taylor. Hier is Too Hard.

1987, Radio Miami werd dit een klasseplaat. En nummer 1, Miami Sound Machine. Samen met Gloria Estefan van die mooie LP Anything For You. En dit was dat hele mooie Can't Stay Away From You. Kijk even de tijd. 7 minuten voor de klok van 7:30. We gaan nog eentje draaien uit 1987. Tenminste, dat was wel de bedoeling. Hij heeft er niet zoveel zin in. Het geluid in ieder geval niet. Wel hier, wel niet daar. Dan gaan we eens even kijken of het er aan de hand is.

Nee, CD 2 heeft er niet zo heel erg veel zin in vandaag. Dan gaan we even deze, die ook al helemaal niet meer. Dan gaan we even uithalen. Stappen. Ja, dat is heerlijk. Even een muziekje op de achtergrond houden. Nou, dat kan wel. Er gebeurt helemaal totaal niks. Ja, hier wel. Nou, eens even kijken wat hij hier doet. Ja. Ja, zo, even kijken wat met cd'tje 2 aan de hand is daar. Zoals gezegd, 1987 kwam er een hele mooie LP uit, Collaboration. Een samenwerking van George Benson en Al Clue. Allebei heerlijke gitaarspelers. Met Marcus Miller op gitaar en basgitaar ook nog. Hier is Dreaming.

0: Radio 794. Muziek en meer met Gerard Bouw.
1: Adverteren op Radio 794 is voor u als ondernemer de gelegenheid om bij de mensen thuis te komen. Een kans dus om niet te laten lopen. Meer informatie. Radio 794. Telefoon 0578 69 4x5. 69 4x5. Info apenstaartje radio794.nl.
2: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
3: Morgenavond 7 uur. En ja, u heeft me een tijdje moeten missen op de maandagavond. Goedenavond, meneer Mulder.
4: Goedenavond, Gerard en alle luisteraars van Muziek en Meer. Tot 10 uur muzikale maandagavond.
3: Hoe is het ermee, jongen?
4: Helemaal goed.
3: Mooi.
4: Morgenavond staat hier in de startblokken een nieuwe mix met veel informatie.
3: Nou, vertel.
4: En natuurlijk bijpassende muziek. We beginnen met Tamara ten Hove uit Emst. Zij is inmiddels, ken je haar?
3: Ja, komt me wel bekend voor de naam, ja. Maar...
4: is inmiddels 238 dagen actief, morgen dan in de Tweede Kamer.
3: Oh, in de Tweede Kamer?
4: Voorheen maakte zij deel uit van de fractie van de PVV, maar tegenwoordig vormt zij met 6 anderen de groep Marcus Zauer. Reden genoeg om deze politica uit de regio uit te nodigen in InfoMix.
3: Oké, okay. En ze komt bij jou in de studio?
4: Ja, dat doet ook Driekes Karrebelt, ook uit Emst. Ja. Hij schuift aan en maakte de ziekte van Huntington van heel dichtbij. En zijn vrouw Evedien overleed in 2023 aan deze erfelijke ziekte. In de uitzending staat hij stil bij haar leven en vertelt hij over het bijzondere boek Gezichten van Huntington. Bij voetbalvereniging SCH, die inmiddels bijna 70 jaar bestaat, is in de loop der jaren veel gebeurd. Oud-voorzitters en clubarchivaris Barend de Ruiter dook het nieuwsgierigheid in de archieven. Dat resulteert eerder al in 2 boeken over de clubgeschiedenis. Inmiddels is ook het derde deel, de eeuwlande chronieken, klaar voor de drukker.
3: Ja, ik dacht van de week dat ze de gemeente Heren geld gegeven heeft voor het aanleggen van nieuwe accommodatie, nieuwe velden, hè?
4: Oké. Okay.
3: Dus dat komt morgenavond ook wat te sprake, denk ik dan. Voor het volgende
4: dat
3: boek.
4: Dat zit er wel in, dus...
3: dat is voor het volgende boek.
4: Ja, boek 4. Ja. En de jongste ondernemer van de gemeente Heren is Aniek Bakker. Zij is eveneens de gast. Ze is pas 12 jaar oud, rond al 4 jaar. Vanuit feesten naar eigen bedrijf, Lievelingssteen.
3: Oh, kijk.
4: Verder besteden we aandacht aan de wielronde van Epe. Dat ging vorige week niet helemaal goed. Maar dat wordt dit jaar voor het eerst op een woensdag verreden.
3: Oké, was altijd donderdag.
4: Ja, was altijd donderdags. En natuurlijk is ook ruimte voor het laatste nieuws en uitgangstips uit de regio. Zoals altijd verzorgd door William Hulshoff.
3: Oké.
4: Alleen onze eigen weerman Wilfried Elsegand breekt ook deze week nog. Hij geniet van een welverdiende vakantie.
3: In de zon. Hè?
4: Techniek morgenavond in de vertrouwde handen van Marcel Hergade.
3: Oh, die is ook weer lekker terug van vakantie. Dus,
4: die is weer terug.
3: Ja, kijk. Dus goed.
4: Dus morgenavond muziek en meer. Maar ja, muziek en meer bestaat dan uit informatie. De muziek is dan wat ondergeschikt en tegenstelling tot vanavond.
3: Ja.
4: En had je een paar mooie pareltjes, dus meer met klassenplaat klaarstaan vanavond.
3: Ja, ja, ja.
4: Van de meer met Show Machine, ja, natuurlijk. De coördinering. Straks komen de keuze van Lucienne nog voorbij. Genoeg om te horen. En deze plaat, ja, die doet er één iemand heel veel plezier mee. Dat is de vrouw van William. En William zelf ook. Ik ben een Duitse plaat. 1000 maal doe.
3: Had je veel plezier morgenavond?
4: Dankjewel.
3: En we spreken elkaar heel gauw weer, hè?
4: Zeker, oké.
3: Doei.

0: Muziek en meer. Radio 794.
1: Wat was het aan Münchener Vrijheid? Hier staat de LP, staat Vrijheid. En duizendmaal doe uit 1976. Hij stond nog op het lijstje van vorige week van William Wulfshoff. Dus die denkt, nou, ik hoef niet te appen wat het is. Dus volgende week een nieuwe. William Hulshoff, een Duitse plaats. Dus, en daarvoor was het Mr. Infomix. Morgenavond om 7 uur weer een heel gevarieerd info met bijpassende muziek. Kijk even in de tijd, 8 minuten over de klok van 7:30. Ja, dan gaan we er nog maar eentje draaien uit 1987. We kunnen er wel heel veel van draaien.
2: Radio Miami is er voor jou. Met een heleboel luisterplezier op 102.fm in stereo. Maar wanneer kun je nu eigenlijk ons afstemmen? Nou, dat kan. Elke zaterdag van 3 tot 6 met de Miami's Top 30. Elke maandag van 7 tot 9 Discordion. En elke dinsdag vanaf 7 uur muziek voor jou met Jan. Met van 7 tot 9 de Gouden Ouwe. Van 9 tot 9:30 de Special. En vanaf 9:30 tot 10 uur Heavy Metal. Elke woensdagavond van 7 tot 10 de Music Machine met Gerard en Hans. En elke vrijdag van 9 tot 11 Discordion. En als afsluiting van 11 tot 11:30 in de Mix met Adrie. Radio Miami, het station van de toekomst.
1: En in 1987 komt die hele mooie LP uit. All in the Name of Love. Gebroertjes Lewis. En op zang Barbara Weathers. Geproduceerd door Mystic Gratitudes. It is always.

0: Geallieerden bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top850@rtv794.nl.
1: Dit is Plaatjesdraaier. Het thema van vanavond is...
2: Goedenavond, Lucienne.
3: Goedenavond.
2: Ja, jouw top 5 staat hier al klaar eigenlijk bij ons of nog niet?
3: Nou, ik kan niet kiezen, want 5 is wel weinig. Maar ik denk dat ik 10 kaartjes ga invullen.
2: Ja, dat mag ook natuurlijk.
3: Oké.
2: Okay.
3: Ja,
2: dat is,
3: ja, dan hebben we
2: zo paraat. Ja, hebben we zo paraat. Dus, hij komt wel eens regelmatig voorbij, deze man, de laatste tijd, hè?
3: Ja, hij is zeker veel in het nieuws, dat klopt. Ja. Ja, jij dacht dat ik er vorige week al mee zou komen.
2: Ja,
3: hè?
2: Dat dacht ik vorige week. Dus ja. Wij hadden toen al die Major Tom voorbij zien komen. Ik denk, nou, daar komt hij ook al voorbij. Maar ja, nee, helaas.
3: Ja, nee. Dus,
2: Maar ja, vandaag...
3: Maar die heb je dus te genoeg.
2: Ja,
3: te goed voor mij.
2: Maar deze is, dus dit is wel, een wederopstanding van David Bowie, laat ik zo zeggen.
3: Ja,
2: daar gaan we het in ieder geval over hebben. Hè?
3: Precies, we gaan het over David Bowie hebben. Ja, niet omdat ik hem ooit live heb gezien. Heb jij hem trouwens ooit live gezien?
2: Nee, ik heb hem nooit live gezien. Nee?
3: Vind je dat niet zonde?
2: Ja, nou, ik was niet... Kijk, ik was niet zo fan van David Bowie, maar meneer Dick van Dick & Co. Is een oude vriend van mij en die woont in Vaas. En hij is helemaal gek van, was helemaal gek van David Bowie, dus... Als we daar waren, stond ook altijd David Bowie op. Dus ja, ik vond het wel heel wel muziek. En denk, maar hij is er wel een paar keer naartoe geweest. Dan zegt hij, ga je mee? Ik zeg, nou, als ik het bij jou hoorde, heb ik genoeg gehad op dat moment. Laat ik zo zeggen. Dus,
3: Ja,
2: achteraf denk je, had ik het toch maar gedaan. Dus,
3: had ik weer precies. Ja, dan krijg je toch wel een beetje spijt. Hè?
2: Ja.
3: Dus ik dacht ook, ik heb nooit live gezien. Maar ik vind het wel een bijzondere artiest.
2: Ja,
3: hij heeft zoveel geëxperimenteerd. Zoveel dingen, geprobeerd. Soms was het was denk ik echt met vallen en opstaan, letterlijk.
2: Ja,
3: en elke keer stond hij weer op. Ja, ik vind het wel echt heel knap, hoor.
2: En elke keer een nieuwe stroming. Ik denk, hij ging toch wel met de tijd mee vaak, dus...
3: ik vind het echt wel benoemenswaardig, hoor.
2: Ja.
3: Dus ik dacht, binnenkort ga ik naar Londen en ik ga naar de Lightroom, want daar is een tentoonstelling en die tentoonstelling heet You're Not Alone.
2: Mm-hmm.
3: En ja, ik ben heel erg benieuwd hoe ze zijn muziek en zijn carrière daar tot leven brengen. Want als ik dan zeg maar dat introfilmpje heb gezien op de website van die tentoonstelling You're Not Alone, is dat echt wel volgens mij zo bijzonder om dat te zien. Met al die designverlichting en het is allemaal design gemaakt. Dus je staat gewoon letterlijk in zo'n Lightroom natuurlijk. En je gaat dan... denk ik zijn hele leven eigenlijk een beetje bekijken.
2: Ja.
3: Ik ben heel erg benieuwd, ja. Maar ik wil ook nog naar een andere tentoonstelling. En dat is ook in Londen. Van de V&A. En daar hebben ze allemaal kleine prulletjes van David.

0: Bowie. Dus kijk, ik denk dat nu ik er toch ben, dan ga ik dat ook nog even
1: kijken of er nog wat leuks een score is.
0: Ja, dus nou ja, ik vind het inderdaad jammer dat ik ze nooit live heb gezien. Maar misschien dat ik toch wel dicht bij het gevoel kan komen.
1: En waarom heb je deze uit 1972 gekozen?
0: Nou ja, omdat dus de tentoonstelling heet dus ook You're Not Alone.
1: Ja.
0: En ja, dat is dus een, zeg maar, een kreet wat uit dat nummer komt. Dus ik dacht, oh, dus dat is inderdaad niet een van zijn grootste hits. Maar het nummer wat ik wil draaien is Rock'n'Roll Suicide. En dat is, ja, daar hoor je zeg maar ook die teksten in terug van You're Not Alone. Mm-hmm. En dat is heel mooi, want het begint inderdaad heel droevig en dramatisch natuurlijk. Maar eigenlijk is het ook een troostende boodschap voor iedereen die zich eenzaam verloren voelt. En het nummer eindigt niet in wanhoop, dat zo klinkt dat wel, zeg maar, die titel. Maar het is juist een boodschap dat er eigenlijk altijd iemand is die naast je staat. En ik vind het eigenlijk wel heel mooi.
1: Ja, zeker weten. Dus, ik vind het ook een van de mooie LP's die hij gemaakt heeft. Hij heeft er heel veel moois op gemaakt. Maar dit vind ik wel een van, ja, uit de jaren 70 denk ik, wow, dat is wel toch wel, die staat op een lijstje die iedereen van mag lezen. Dus ik heb er ook een nummertje van die mooie LP, die plak ik er achteraan voor je.
0: Oh,
1: dus
0: leuk. Ik blijf ook plakken dan.
1: Blijf maar plakken. Dus. Nou goed, kom nog maar, dan ga ik hem erin slingeren en dan spreken wij elkaar volgende week weer.
0: Nou, gezellig. Ja, nou, dan komt hier David Bowie met Rock'n'Roll Suicide. Tot plezier.
1: Tot plezier en tot volgende week, Lucien.
0: Tot volgende week. Doei.
2: Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, oh, oh, oh, you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it.

0: Het was dan tweemaal Mr. Starman, ofwel Rock'n'Roll Suicide en Starman van de LP The Rise and Fall of Ziggy Stardust. Ja, van onze Lucienne. Ja, volgend jaar in Heerde, dus de lookalike. Dus,
1: ja, ik zeg voorbij komen. Ja, dus, weet nog niet of ik mag opgeven als ik heel eerlijk ben. Maar,
0: ja, ik moet eigenlijk straks even Marcel verwijderen, want het is op een vrijdagavond en dan zal het wel leuk zijn of ergens live. Ja. Misschien ook wel op televisie, wie weet. Hè?
1: Ja, als iedereen verpleegd gaat, dan, dat kan er wel leuk zijn.
0: Hé, hey, het zit er bijna op het eerste uur hier zo. Ik kan er wel een plaatje draaien, maar dan moeten we weer wegveden. Dus, straks na de klok van 8 uur. Wat gaan we doen?
1: Nadat
0: we koffie gedronken hebben.
1: Natuurlijk weer natuurlijk heel veel lekkere muziek. Te beginnen met Missy Gratitude. En daarna natuurlijk het paasgeweld staat klaar. Ja, wat heb ik verder nog? Ja, ik heb eigenlijk van alles wat. Ik heb een paar... Helden uit Nederland heb ik klaarstaan. Ik heb een beetje lichte rock'n'roll. We gaan een beetje naar de jaren 90 gaan we toe. Dus we komen eigenlijk overal een beetje langs.
0: Oh, kijk eens. Dus, genoeg om te blijven luisteren.
1: Ja, dat zeker. Dat zeker, ja.
0: Okay, dat blijven we doen. Tot de klok van 8 uur is dat Mr. Herb Albert van die mooie LP Rise. Is hier het titelnummer. Rise. Tot naar de klok van 8 uur. Tot zo.

0: muziek en meer. Met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
3: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
2: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

0: Welkom terug bij het tweede uur muziek en meer op maandag 6 juli. Tijd 3 minuten over de klok van 8 uur. Mijn naam is Rickert Rockert.
1: En ik ben Gerard Pauw.
0: Hey, we missen steeds brunch, maar voorbij komen niet meer. Hè?
1: Ja, dus, ik ben weer een mooi pingeltje. Een
0: mooi pingeltje, dat, dus misschien betalen ze niet genoeg voor de reclame. Dus,
1: Dan
0: moet je even tegen Jan zeggen van, ja. Jan, gooi er eens een kwartje in, dan krijg je, doen we dat weer. Hey, tot de klok van 9 uur gaan we samen wat mooiste van maken. En ik heb die LP nu en ik heb opgeschreven nummertje 6. En volgende week dan is het, ga je me dobbelen. Dan mag je alleen 6 niet meer. Dus,
1: nou, daar is er gelukkig nog keuze genoeg.
0: Daar zijn er nog keuze genoeg uit dikke 50 nummers. Dus, deze doet het niet meer voor straks. Deze, dit schuif je niet meer. Dus die kun je wel voorluisteren, maar niet afluisteren meer. Dat doet het niet meer. Dus we gaan er eentje gewoon verder. LP is heel vaak voorbij gekomen. De LP Faces. En deze staat dan natuurlijk ook op die mooie LP. Eternal Dance. Mr. Gratitude. En die zegt, let me talk.

0: Mooi LP, Faces. Let me talk. Kon zo over Nederland gaan over de 15 miljoen trainers. Iedereen heeft
1: wel wat iedereen die weet het beter.
0: Die weet het wel beter.
1: Dus. Hij heeft wel meer landen last van.
0: Ik denk het wel. Dus iedereen heeft er wel wat. Maar ik vind het toch wel gek dat een meneer Trump in één keer gaat bellen en denkt,
1: ja, die spits kunnen we nog wel gebruiken. Nou, het is ook wel grappig dat inderdaad Infantino, die heeft dat dan weer ontkend. Die zegt, nee, we hebben niet over specifieke zaken gehad. Trump die zegt gewoon van, de hek gevraagd. Dus eigenlijk komt het door mij dat hij weer mag spelen.
0: Maar er was er net op ding, aan de commercial, die ging dan, als die in de kwartfinales komen, dat ze dan dikke miljoenen verdienen aan de commercial. Dus er zit een hoop geld, denk ik, wel achter.
1: Oh dus, ja, 100%.
0: Dus, maar ja, goed. Het Paarse Geweld, jongen.
1: Het Paarse Geweld. Ja. Voor dit nummer gaan we terug naar 1979. Want toen bracht Herbie Hancock zijn 22e album uit. Genaamd Feet Don't Fail Me. Nou, het nummer wat klaar staat werd geproduceerd door David Rubinson. Dit is You Bet Your Love, Herbie Hancock.

0: Ja, het was wel een drukke man, die Herbie Hancock. Uit 1979 was dit You Bet Your Love.
1: Nu draaide ik net jouw nummertje naar nummertje 18 toe. En dan kwam ik daarvoor deze
2: wat kwam je tegen?
1: Ja.
2: Ja, overleden.
1: Ja, Victor Willis is overleden. Wat bedenkt hij? Weet je wie is dat? Nou, dat is de zanger van deze band.

0: 1978. Van LP Cruisin'. En als ik hier even op internet kijk, dan hebben ze aardig wat tot 1988 gemaakt aan muziek. Dus, terwijl hier alleen maar YMCA en Go West een hit geweest is. En als je dan verder naar beneden kijkt, denk je, nou, daar hebben ze in Amerika...
1: Nou, in de Navy dan? Heeft die ook de top 40
0: in? Ja, die staat ook hierin, ja, die twee. Maar dan daarna is het...
1: Weinig.
0: 1994 nog een keer een nummer geweest en zo. Dus ja, in Amerika wel. Maar niet hier in Nederland. Dus dat, eigenlijk is dat wel een keer wel voor jou de eerste tijd van de Village People.
2: Ja, nou, misschien wel.
0: Wie weet. Als we niks vinden. Dus we draaien de Village People. Omdat 30 juni Mr. Victor Willis, onze politieagent, is overleden. Ja, we gaan dus een aantal cc'tjes tegenaan gooien.
2: Ja, zeker. 10 wel geteld, want Ten CC staat klaar met een nummer uit 1995. Stond op hun 11e en tevens laatste album genaamd Mirror Mirror van de groep rond de zanger en gitarist Earwick Stewart. Groep uit Stockport hadden een aantal hele mooie hits en dit is een van de mooie die ze uitbrachten. Ready to go home.

0: waren de mannen van 10cc met Ready to Go Home.
1: Ik had hem het eerste uur willen draaien, maar denk ja. We gooien hem nou de klok overheen. Dus 1986 komt er een LP. Even, ja, mooi nummer. Sense of Time, die LP. Die SOS-band, Jimmy Jam en Terry Lewis op Taboo Records. En er staat aan de binnenkant van dit cd'tje, want deze, dit is een cd'tje. Er staat, The Earth has music for those who listen. Nou, ook wanneer je slaapt, kun je nog steeds luisteren naar muziek. Hier is Even When You Sleep.

0: Zelfs als je slaapt, zeggen ze bij Taboo Records, kun je naar muziek luisteren. De band van Jason Bryant en Mary Davis. Daar heb ik over die SOS-band, ofwel The Sound of Success. Een LP, Sense of Time en het nummertje Even When You Sleep. Afkomstig van die mooie LP waar ook Borrowed Love op staat. Oh, dat is een heerlijk nummertje. Oh. Dit is, hij komt eigenlijk heel weinig voorbij, hè?
1: Ja, eigenlijk een beetje te weinig. Het was alweer even geleden, inderdaad, ja. Maar eens in de zoveel tijd moeten Herman Brood en his Wild Romance toch echt wel voorbij komen. Dit keer met een nummer uit 1988 van hun achtste album, Yada Yada. Werd geproduceerd door de grote man van de Golden Earring, George Kooijmans. Dit is Groovin'.

0: Herman Brood en his Wild Romance Groovin'.
1: Muziek en meer met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
2: En we zeiden, het drummetje komt wel bekend voor uit de jaren 80, hè?
3: Ja, dus, dat is wel... Ja, succesformule kennelijk.
2: Succesformule dus. En George heeft er dankbaar gebruik van gemaakt. Kijk even tijd, 1 minuut over de klok van 8:30. Ja, een dik half uurtje. Dan ga je een Guitar Hero draaien, jongen.
3: Ja, Guitar Hero. Ja. Ja, weer eentje, denk ik, die je niet kent. Of heb je wel eens gehoord van Seven Dust?
2: Nee.
3: Dan gaan we terug naar de jaren 90. Heerlijk lekker om de Guitar Hero mee te beginnen. Ja, en daarna de top 3 liedjes met armen in de titel. Ik had al gezegd, ik heb wel echt gekozen voor liedjes waarbij armen echt de armen zijn. Ja. Dus ik heb lang zitten twijfelen of inderdaad Brothers in Arms of iets dergelijks het zou redden. Maar nee, er was genoeg keuze waarbij de armen echt armen waren. Dus
2: kijk.
3: Ik heb 3 andere heerlijke nummers uitgezocht. Want wat ik zeg, er was daarin ook al genoeg keuze. En wel redelijk in mijn straatje. Dus dat is wel lekker. Bij die original gaan we kijken waar Simply Red met Money's Too Tight to Mention van origine vandaan komt. Bij The First Time's Charm gaan we kijken naar Florence and the Machine. Wat de eerste keer was dat wij haar konden horen bij de Two Hit Wonder. Gaan we de laatste nog een tweede hit proberen te geven naast hun hit uit 1988, There She Goes. En met de nieuwe muziek onder andere een nieuwe van Deep Purple. Want die hebben hun 24ste album afgelopen weekend uitgebracht. Dus daar heb ik sowieso een nummertje van klaarstaan.
2: Van Splet. Ja. Ik was afgelopen zaterdag met mijn kleinzoon op de markt in Apeldoorn. Ja. Voor lumpia eten en een ijsje. Daar zit dan ook die platenzaak.
3: Ja.
2: En daar stond die blauwe LP, Splet. Dikke 50 euro. Ik denk, nou, moet ik hem toch eerst even laten horen of ik hem wel leuk vind om hem zomaar te kopen. Laat zo zeggen.
3: Is, in de laatste jaren is Deep Purple was wat experimenteler geworden. Maar ze zijn nu weer een beetje terug naar.
2: Dat gaan we zo terug. Ik heb er nog
3: ik vind deze beter te doen dan
2: die vorige. Ja, Madonna had ook een nieuwe LP uit, Convention Tour. Daar heb ik ook nog niet geen tijd gehad om daar te luisteren. Dus,
3: Nee, maar dan moet ik ook zeggen dat Madonna mij iets minder kan interesseren. Dus die komt ook niet voorbij bij mij. Nee,
2: die
3: Purple dus.
2: De Deep Purple. Ja. Nou, dan laten we ons verrassen. Hey, ik heb een aantal armpjes gekregen. Eentje is deze, Arms van Jonathan Jeremiah. Ik vind die man sowieso al een mooie stem hebben. Dan,
3: Ja, dat zeker.
2: Hij was van de week bij Veronica weer.

0: Straks na de klok van 9 uur, de top 3 met Armen. Hier was Jonathan Jeremiah van LP Oh Desire. In het begin jaren 2015 was het dus. Dat is nou toch wel weer 11 jaar geleden.
1: Ja, toch, ja, het klinkt nog zo dichtbij, hè? Als je kijkt naar wat...
0: Dat is 52, we zitten al 26. Dus.
1: Ja,
0: ja, dus. Ja,
1: lijkt net gisteren.
0: Ja, lijkt net gisteren, ja. Hé, die zwarte die komt al eens een keer voorbij, die LP dan.
1: Ja, ja, inderdaad, ja. Ja, over mensen met een unieke stem gesproken. Ja. Dat had deze dame ook zeker. Veel te vroeg in 2011 op 27-jarige leeftijd overleden. Amy Winehouse staat namelijk klaar. Zij bracht in 2006 haar tweede en tevens laatste studioalbum uit, Back to Black. Een album met een aantal prachtige nummers die erop staan. Onder andere de titelsong, maar ook Rehab. En deze mag daar ook zeker niet op ontbreken. Dit is Me and Mr. Jones.
0: Oh, dat was niet de bedoeling dat die ging draaien.
1: Nee.
0: Dat was eigenlijk deze.

0: 1982, de LP Forever, For Always, For Love. Geproduceerd door Marcus Miller. En hij speelt natuurlijk weer lekker op de bas mee. Hè? Luther van Dros. You're the sweetest one. Brengt de tijd op. 13 voor de klok van 9 uur.
1: Ja, gaat dat snel.
0: Dat de tijd die vliegt voorbij.
1: Niet te geloven.
0: Ja, ja. Hey, volgende week die top 3, die maak je naar de klok van de 9.

0: elkaar bekend, of niet?
1: Volgens mij hebben we handjes gehad, hebben we voetjes gehad, hebben we armpjes gehad. Dan worden het de beentjes.
0: De beentjes?
1: Maar volgende week ben ik er niet, hè?
0: Volgende week ben ik op vakantie. Ja, dan zit ik mag in Marokko. Marokko.
1: Dan zit ik waarschijnlijk achter op de rug van een kameel door de woestijn heen te sjouwen of iets.
0: Dus dan worden de leggies?
1: Ja, ik denk dat het dan de legs wordt.
0: Hot legs van Mr. Rod Stewart.
1: Nou, of volgens mij ZZ Top heeft ook legs.
0: Zou ik wel hem ook wel bewaren voor jou als je ZZ Top en zo? Dus,
1: tenzij je zelf een heel leuk idee hebt voor top 3. Maar dat moet je nog maar even bedenken.
0: Ja, voor top 3. Ja, is goed. We houden ons op de hoogte.
1: Ja, nou, dat lijkt me een goed plan.
0: Is het dan volgende week weer in je vakantie? Ja, dan is het ook alweer de...
1: Het gaat dan weer hard, hè?
0: Gaat hard en zo. Dus,
1: Nou, daar wil ik er wel op zitten. Ja. het is ook maar een weekje. Maar zover is er nog niet. We gaan eerst nog even wat lekkere muziek draaien. En de volgende die klaarstaat is van Soul Asylum. In 1993 brachten ze hun zesde album uit, genaamd Grave Dancers Union. En daarop staat onder andere die gigantische hit Runaway Train. Maar er staan nog wel meer nummers op dat heerlijke album van rond de groep van zanger Dave Pirner. Onder andere deze. Dit is Black Gold, Soul Asylum.

0: ook een hele mooie dus. Van Soul Asylum was dit Black Gold.
1: Hey, deze komt van de LP Toulouse Street. En als ik daar op een cd'tje hier langs kom, daar zit... ja, dit is ook een nummertje, nummertje 8, als ik die eens even draai. Staat in jouw top 3?

Take Me In Your Arms. Helemaal niet aangedacht. Nee. Dat hij er ook nog op stond. Dus, maar ja, nou, straks naar de klok van 9. Toch een andere wou deze. Dus, We gaan lekker deze draaien van de Doobie Brothers. Zoals gezegd, de LP Toulouse Street. Is de voorganger van Listen to the Music. Long Train Running.

0: Volgens mij kwam die ook al bij de treintjes voorbij. Long Train Running. The Doobie Brothers. Ja, kijk maar even de tijd. Ja, we hebben een tunetje van zomers of gewoon een rotation?
1: Nee, laten we lekker zomers.
0: Ja, lekker,
1: het,
0: lekker
1: was, het was heerlijk weer
0: dat
1: vandaag.
0: Het was heerlijk weer vandaag. Dan doen we dat dus. Het was het dan. 2 uur muziek en meer met de ondertekende Rickert de Rocket.
1: Ja, het geen gebouw.
0: Straks naar de klok van 9 uur. Heerlijke muziek. Kan het hier op de dingen zien staan. Dus lekker blijven luisteren. Rickert, bedankt. Volgende week fijne vakantie.
1: Ja, dankjewel. Gaat helemaal goed komen.
0: Ik heb Mr. Heergade Marcel even een appje gestuurd of hij zin heeft om 2 uur te komen. Dus dan heeft hij nog niet op gereageerd. Hij is druk bezig met zijn flashback in elkaar zitten. Dus wie weet.
1: Ja, we mogen natuurlijk ook nog druk.
0: Ja, daarom dus. Ja, morgen gaan we het ook. Het is druk. Dus veel plezier zometeen na de klok van 9 uur. Met Rickert de Rocket Radio. En we spreken elkaar volgende week. Doei doei.
1: Doei doei.

0: muziek en meer. Met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van 12.000 euro verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Het is maandagavond, muziekavond. Met Rikke de Rocket Radio.
1: Een hele goede avond op deze maandagavond, 6 juli. Het is iets na de klok van 9 uur. En tot de klok van 10 uur mag ik u muzikale maandagavond hier bij Radio 794 afsluiten met Rikke de Rocket Radio. Ik heb alle vaste items weer opnieuw gevuld. En dus gaan we supersnel van start met de nieuwste Guitar Hero.
2: Dit is de Guitar Hero op Radio 794.
1: En dit keer staat Seven Dust met Denial.

0: dat was Seven Dust met Denial. Een nummer uit 1999 van hun tweede album Home. Van de groep uit Atlanta, Georgia, Verenigde Staten. De groep rond zanger LeJohn Witherspoon. En de gitaarhero die we hoorden was Clint Lowery. Ja, wat zit er nog meer in Rickard Rocket Radio? Nou, zometeen gaan we verder met een top 3 en we gaan verder met de ledematen. En dit keer zijn de armen aan de beurt. Een top 3 liedjes met armen in de titel. En ik heb net bij Muziek en Meer met Gerard Bouw gezegd dat ik echt armen wilde hebben. Dus helaas geen Brothers in Arms of iets dergelijks. Nee, er waren genoeg waarbij armen ook echt armen waren. Dus daar heb ik een top 3 van kunnen samenstellen. Daarna gaan we door met The Original. Gaan we kijken waar Simply Red met Money's Too Tight to Mention uit 1985 van origine vandaan komt. Bij The First Time's Charm gaan we kijken waar Florence and the Machine voor het allereerst te horen was. Daarna bij de Two Hit Wonder kijken we of we de Laas nog een tweede hit kunnen geven naast hun grote hit There She Goes uit 1988. En we eindigen met nieuwe muziek, onder andere een nieuwe van Deep Purple, want die hebben hun 24ste album afgelopen weekend uitgebracht, genaamd Splat. Maar eerst is het nu tijd voor de nieuwe top 3.
1: De top 3 van Rickard the Rocket op Radio 794.
0: Ja, we zijn nog steeds bij de ledematen en dit keer zijn de armen aan de beurt. En de allereerste die klaarstaat is een nummer van Blackbriar uit 2018 van de EP Weed Weather Burn. De Nederlandstalige band, of Nederlandse band uit Assen rond zangeres Zora Kok heeft een heel mooi nummer gemaakt met armen in de titel. Dit is Arms of the Ocean, Blackbriar.

Ja, dat was Black Briar met Arms of the Ocean. Nummer uit 2018. Gaan we snel door met de nummer 2. En dat is een nummer van Chef Special. Ze hadden er een hele leuke hit mee in 2014. Nummer stond op hun tweede album, genaamd Passing Through. En werd geschreven door zanger Joshua Nolet. Het haalde de 20e positie in onze Nederlandse top 40. Dit is In Your Arms, Chef Special.

blijf het echt een prachtig nummer vinden. Zoveel gevoel erin. Chef Special met In Your Arms. Maar helaas niet nummer 1 geworden. Die eer is voor een man die 2 weken geleden ook al de eerste positie in handen had. Toen liedjes met hand in de titel met Red Right Hand. Dit keer is het Nick Cave and the Bad Seeds met het nummer Into My Arms uit 1997 stond op hun 10e album The Boatman's Call en werd geproduceerd door niemand minder dan Mark Ellis, beter bekend als Flood. Het is de nummer 1 van deze week, Into My Arms.

together. And ask them to watch.

0: Ja, wat mij betreft terecht nummer 1. Nick Cave and the Bad Seeds, Into My Arms. Volgende week is er weer een nieuwe top 3. Maar wat die top 3 gaat worden, dat wordt nog een kleine verrassing. Want dan ben ik zelf op vakantie, dan neemt Gerard Bouw het programma over. En hij gaat dan een top 3 verzinnen. Dus daarover misschien later wel meer. Kijk ik even naar de tijd, zie ik dat het 8 minuten voor half is. En dat betekent dat we heerlijk op schema zitten voor die original.
1: Het is maandagavond, muziekavond. Met Rikke de Rocket. Op Radio 794.
0: En daarvoor gaan we naar het debuutalbum Picture Book van Simply Red. Dat kwam uit in 1985. En de groep rond zanger Nick Hucknall had daar een behoorlijk leuke hit mee gehouden. Onder andere de 24e positie in onze Nederlandse top 40. Met deze Money's Too Tight to Mention. MUZIEK

Die kennen we denk ik nog wel, hè? Simply Red met Money's Too Tight to Mention uit 1985. Maar dit nummer is niet origineel van hun. Voor het origineel moeten we terug naar 1982, naar het tweede album First Take van de Valentine Brothers. Het duo bestaande uit John en Billy Valentine. Zij brachten het nummer als allereerst uit. Dit is de original Money's Too Tight to Mention van de Valentine Brothers.

va, va, va.

0: Ja, dat waren de Valentine Brothers met Money's Too Tight to Mention, the original. En de versie die we best kennen was van Simply Red. Kijk naar de tijd, zie ik dat het 3 minuten over half is. En wij zijn toegekomen aan de First Time's Charm.
1: Radio 794. Rickert the Rocket.
0: Ja, en dit keer staat Florence and the Machine daar zo in de hoofdrol. Voor de allereerste keer dat we hun horen, moeten we terug naar 2009. Het was namelijk de eerste single van hun debuutalbum Lungs. Maar het nummer werd al wel wat eerder geschreven. De desbetreffende Florence. Florence Wells zat er namelijk voordat ze bij Florence and the Machine zat. Zat ze bij een band genaamd Ashhawk. En daar schreef ze een nummer die later dus de eerste single werd van Florence and the Machine. De allereerste, Kiss with a Fist.
2: You hit me once, I hit you back. You gave a kick, I gave a slap. You smashed a plate over my head. Then I set fire to our bed.

0: Ja, dat was de allereerste van Florence and the Machine, Kiss with a Fist. Ja, lekker nummertje. En ik denk dat we die ook nog wel kenden. En daarna ging het goed met de carrière van de groep. Ja, we zouden later nog wel wat heerlijke hits hebben met onder andere Dog Days Are Over en You've Got the Love. Maar dit was de allereerste Kiss with a Fist. Gaan wij snel door met The Two Hit Wonder.
1: Rick the Rocket Radio.
0: En daarvoor gaan we eerst luisteren naar de grootste hit van de Laars. Daarvoor moeten we terug naar 1988. Maar het nummer stond ook op het debuutalbum van de groep uit 1990. Zelfbenoemde debuutalbum, maar kwam dus al eerder uit als singeltje. Het is een cover, origineel, komt uit 19... Of later werd het nog gecoverd, moet ik zeggen, in 1999 door Sixpence, None the Richer. Dit is The Original, ook nog eens een keertje van de Lala's. Hun grote hit, There She Goes. Yeah.

die kennen we denk ik nog wel. Hè? De grote hit voor de laatst, There She Goes. Maar zeker niet de enige muziek die de groep maakte. In 1999 kwam er ook nog een album uit genaamd Lost Last. En dat is eigenlijk een album met nummers die ze hebben geschreven in de periode 1984-1986. Voor de groep die uit elkaar ging in 1992. Maar die nummers die stonden nog op de plank, werd dus later uitgegeven. Zanger van de groep was Lee Mavers, de groep uit Liverpool. Dit is wat mij betreft hun tweede hit, Trees and Plants, de laatste.

0: Ja, dat was wat mij betreft de tweede hit voor de laatste. Trees and Plants. Ja, en dan kijk ik naar de tijd en dan zie ik dat we best wel vroeg zijn. Dus we hebben heel erg veel tijd voor heerlijke, jawel, jawel, jawel, nieuwe muziek.
1: New music by Rickard Rocket Radio.
0: Ja, en ik wil dan toch wel beginnen met, ik mag wel zeggen, een legendarische band. Deep Purple heeft een nieuw album uitgebracht afgelopen weekend. Dat heet Splat, is de 24ste alweer. Ja, en

Ja, dat was een van de nieuwste van Deep Purple, de rider van het album Splat, wat afgelopen weekend uitkwam. Gaan wij snel door met de volgende en dat is een nummer van Dominum. En die hebben een album ook uitgebracht. En de titelsong van dat album staat hier klaar. Voor de titelsong kregen ze hulp van, ja zeker niet de minste, van Battle Beast. Dit is Night Is Calling van Dominum en Battle Beast.

lekker man. Night is calling van Dominum samen met A Battle Beast. Van het nieuwsalbum van Dominum wat nu uitkwam. En dat was de titelsong van dat album. Gaan wij snel door met de volgende. Want dan denk ik dat ik er nog wel twee kan doen, hoop ik. En de volgende die klaar staat is een nummer van Dinosaur Jr. Die hebben een nieuw album aangekondigd, There Near. En die zou moeten gaan verschijnen op 28 augustus. En als ik dit liedje hoor wat ze nu al hebben uitgebracht, wat op dat album gaat staan, dan kan ik niet wachten. Dit is Several Got Away van Dinosaur Jr.

De nieuwste van Dinosaur Jr. was dat Several Cut Away. Een van de nummers die gaat verschijnen op het nieuwe album Their Hair, wat uit gaat komen op 28 augustus. Kijk ik naar de tijd en dan zie ik inderdaad dat we waarschijnlijk zijn toegekomen aan het laatste nummer van deze avond. Maar niet getreurd, want volgende week zijn we er gewoon weer. Dat wil zeggen, ik ben er dan niet. Ik ben dan lekker op vakantie. Ik zit in Marokko. Ja, ergens in Marokko, waarschijnlijk in de woestijn op de rug van een kameel door de woestijn aan het wandelen. Maar geen zorgen, want Gerard Bouw, die neemt dan de honneurs waar voor mij. Hij heeft onder andere dan een nieuwe top 3. Het onderwerp daarvan, ja, dat weet ik nog niet. Daar gaan we vanzelf achterkomen. En verder zal hij alle items weer compleet opnieuw vullen. Dus zet volgende week gewoon weer lekker die radio aan. Eerst voor muziek en meer en daarna nog een uurtje Rickert Rocket Radio. Maar dan met Gerard Bouw. Voor nu laat ik u achter met de nieuwste van Erdling. De Duitse groep heeft een nieuw nummer uitgebracht en die wil ik u niet onthouden. Dit is Hütte stirbt die Nacht van Erdling, de allerlaatste voor deze avond. Ik wens u nog een hele fijne avond en ik zie u over 2 weken weer. Joejoe!

0: Rick de Rocket Radio.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: SymfoCity.
1: Goedenavond. Welkom bij SymfoCity. Mijn naam is Martienke Sandijk. Ik ga wat over de muziek vertellen vanavond. Achter de knoppen zit Arthur Hagenburg. En uiteraard gaat hij ervoor zorgen dat de techniek weer dik in orde is. En samen hebben we geprobeerd 2 uur mooie muziek voor jullie bij elkaar te brengen. Dat varieert van bekend werk naar oud werk naar nieuw werk en eigenlijk alles wat ertussen zit. We begonnen met The Cloak. En ik heb zo'n vermoeden, en Arthur al helemaal, dat niemand deze band zal kennen. En dat is eigenlijk heel jammer. Want we hebben het hier over een band uit Wageningen die er helaas mee gestopt is. In 2004 brachten ze in eigen beheer de CD Reflections uit. En nou ja, je kunt net het horen. De band zit bomvol potentie. Zat moet ik zeggen, want helaas zijn ze niet meer. Ach ja, we hebben gelukkig altijd nog de CD, denk ik dan maar. En de Cloak is een beetje een exoot. De volgende muzikant waar we iets van gaan draaien is dat ook. Ik weet niet of jullie bekend zijn met bladen, digitale bladen. Progwereld is bijvoorbeeld een website waarop heel veel muziek wordt gerecenseerd. Een van die recensenten van Progwereld is Dick van der Heijden. Een bijzondere recensent die enorm veel recensies heeft geschreven. Wat misschien niet iedereen weet, is dat hij sinds zijn 20e jaren getroffen is door het locked-in-syndroom. Hij kan alleen zijn ogen bewegen. Hij heeft een computersysteem waar hij recensies mee schrijft. En moet je eens nagaan wat een monnikenwerk dat is geweest. Overigens heeft hij ook een boek geschreven. Mijn ogen zeggen alles, heet dat boek. Wat niet iedereen weet, is dat deze Dick van der Heijden ook muzikant was. Hij had een band, Legaia Lai. En het musiceren zit dus in hart en nieren. Maar ja, hoe doe je dat hè, als je het locked-in syndroom hebt? Gelukkig heb je tegenwoordig artificial intelligence. En met het systeem Suno heeft hij een heel album gemaakt. Een beetje moeilijk verhaal om daar nou iets over te zeggen. En daarom houd ik de mening maar helemaal blanco. Je mag het vinden, je mag er tegen zijn, je mag het fantastisch vinden. Ik vind het allemaal prima. Maar ik denk als je op zo'n manier een album in elkaar zet, ben je toch wel een geluksvogel. Want het is best een heel goed album geworden. We gaan er 2 nummers van draaien. Locked In heet het album. En we gaan luisteren naar Blink, Want, For Yes en Still Here. Dick van der Heijden.

Blink Once, For Yes en Still Here. Dat zijn twee nummers van de cd van Dick van der Heijden. Locked In heet de cd. Ik heb er net al wat over verteld en dat ga ik natuurlijk niet herhalen. Er is behoorlijk wat over de cd te vinden als je even zoekt. Het is een bijzonder project. Vooral omdat het volledig met AI gemaakt is. Kon in dit geval ook niet anders. Maar goed, het is natuurlijk altijd een beetje een voetnoot die je er wel bij moet vermelden, vind ik zo. Waarvan een band waarvan ik zeker weet dat ze helemaal nooit iets met AI hebben gedaan en ook de kans niet eens hebben gehad, is Groopsnied. En voor ik iets over Groopsnied ga vertellen, wil ik ergens anders de aandacht op vestigen. Normaal genomen zou ik nou stil zijn, want dan liet ik Arthur Hagenburg graag zijn verborgen progparel presenteren. Maar het is zomer, het is warm en de progparel is even lekker op vakantie. Na de vakantie komt Arthur ongetwijfeld terug met nieuwe edities van de verborgen progparel. Hij knikt al op de achtergrond. Nou, daar verheugen we ons op. Nu moeten we het even zonder verborgen progparel doen, maar wel met een progparel. En dat heb ik al gezegd, dat is Groopsnied. Groopsnied is een Duitse band die in de jaren 70 opgericht is en die 15 fantastische albums heeft gemaakt. Ze zitten in de krautrock. Ze zitten ook heel erg in de theatrale muziek. En de heren van Groopsnied kregen het als geen ander voor elkaar, zou ik willen zeggen, om humor, theatrale elementen en ontzettende mooie melodische prog in één optreden en in één album te verwerken. Live was de band een hele belevenis. En dat is dan ook de reden dat ze een live nummer van de band gaan draaien. Het komt van het album Solar Music Live. En het nummer heet Mülheim. Het is opgenomen in 1978. Dus we gaan stiekem nog steeds terug in de tijd. Niet het verborgene in. En lekker genieten van Groopsnied.

Hans Lärare.

Groots niet. Mulheim heet het nummer en het komt van Solar Music uit 1978. Trouwens, je hebt nog steeds de kans om deze, nou ja, om deze muziek live te zien en te horen. Een aantal leden van deze band zijn onder de naam Rock Pons Band doorgegaan met muziek maken en brengen dit materiaal ook live ten gehoren. Echte muziek. Fantastisch. Altijd goed om op de radio te horen. En echte muziek, dan heb je natuurlijk ook over Yes. Yes is zo'n band die al jaar in jaar uit meedraait. Vanaf de jaren 70. En voor de liefhebbers van Yes is er heel mooi nieuws. Want Yes heeft hun 24ste studioalbum uitgebracht. Of we het nou ook over de echte Yes van vroeger hebben, dat is natuurlijk altijd maar de vraag. Maar ik weet uit ervaring dat er heel veel mensen zijn die blij zijn elke keer als Yes een nieuw album uitbrengt. Aurora heet het album en het gaat over het noorderlicht. Het noorderlicht en het innerlijke licht, want de heren van Yes zijn altijd behoorlijk spiritueel als het gaat om textuele invulling. We gaan jullie de kennis mee laten maken. Wel met twee nummers, Aurora en Ariadne.

Yes, daar luisterde je naar. En daar luisterde naar twee nummers van hun nieuwe cd. Aurora heet het album en dat is hun 24ste alweer. Het album is wat wisselend ontvangen, maar zeg dan zelf, voor de liefhebbers van Yes is dat toch een hele leuke, prettige aanvulling op de collectie. We draaiden Aurora zelf, haar titelnummer, en Ariadne. Twee mooie orkestrale nummers. En van Yes gaan we naar

Finland. Want daar bestaat de band Narjan. Narjan maakt melodieuze muziek met een melancholieke ondertoon. Het is wel donkere muziek. Dat zal misschien ook komen omdat het in Finland ook vaak vroeg donker wordt. Heel veel bands uit die noordelijke steken zitten in de wat herfstige melancholieke hoek. Maar oh, wat kan dat ontzettend mooi zijn wat ze dan maken. In 2013 bracht de Narjan hun debuutalbum uit. En daar gaan we een nummer van draaien. Tears Have No Name. Narjan.

Narian. Tears Have No Name heet het nummer en het komt van het debuutalbum uit 2013. Ja, mooi is hier. En de band bestaat gelukkig nog steeds. Dus hopelijk kunnen we ook in de toekomst nog lang van deze mooie Finse band, de muziek van deze band tenminste, genieten. We zijn bijna al aan het einde van het eerste uur gekomen. Ik hoop dat jullie het een leuk uur vonden. We hebben geprobeerd er een heel veelzijdig uur van te maken. Bekende bands, onbekende bands, exoten, onder andere met muziek gemaakt door AI. En muzikanten die niet helemaal in de prog en ook niet helemaal in de metal thuis horen. Daar sluiten we mee af. We sluiten af met de band Embertype, alhoewel band. Het is een eenmansproject van de Syrische Adel Saflou. Adel Saflou komt oorspronkelijk uit Syrië, maar woont alweer een heel tijdje in Nederland. Hij maakt muziek die met het ene been in de metal staat en in de andere been in de progressieve rock. Grappig genoeg duikt zijn naam op progfora op en op metalfora ongeveer evenveel. Het leuke is natuurlijk dat in zijn muziekstijl ook allerlei invloeden zitten die we in Nederland niet zo kennen. En Midden-Oosten invloeden, prog uit hoeken waar je het niet helemaal van verwacht. Kortom, hij maakt hele boeiende muziek. Het is ook nog eens een keer een goede zanger. Hij heeft onder andere gezongen bij Perfect Storm, een Nederlandse prog metal band. Ik hoop dat jullie nieuwsgierig genoeg gemaakt hebben, want we gaan wat van dit mooie project draaien. En ik zou zeggen, blijf even hangen, want we hebben nog een uurtje. Tot het tweede uur van Symphony City. We sluiten af met Embertype, Illusions of Grace. Tot straks.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis. Maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: SymfoCity.
1: Welkom terug bij het tweede uur van SymfoCity alweer. We openden goed, flink symfonisch, in ieder geval met Huis. Huis klinkt heel Nederlands, dat is het niet. Het is een Canadese band en natuurlijk is het de eeuwige discussie of het iets als Hui moet zijn of Huis. Ik houd maar gewoon op Huis. Dat komt toch het meeste voor en dat schijnt ook zo te zijn. Entering the Gallery komt van het tweede album van deze band, Neither in Heaven. De band maakte een enorm goede debuutindruk. En die indruk bleef gelukkig ook in het werk daarna bestaan. Pure neoprog van de bovenste plank. En ik heb eens even heel goed gekeken of we dit nummer al niet een keer gedraaid hadden. Want op SymfoCity hebben we echt heel veel van deze Canadezen gedraaid. En dat gaan we in de toekomst, denk ik, ook nog wel doen. Waar we ook nogal wat van gaan draaien is Lunatic Soul. We zullen moeten. Marias Duda richt zich op Lunatic Soul, want de band Riverside, de Poolse trots, is niet meer. De band is uit elkaar en het is niet helemaal duidelijk wat de bandleden nou precies gaan doen. Ik heb zo'n vermoeden dat Lunatic Soul een behoorlijk hoge vlucht gaat nemen. Het is al sinds jaren en dag de uitlaatklep van Marias Duda. En onlangs verscheen er weer iets. Transition

0: SymphoCity.
1: Welkom terug bij het tweede uur van SymphoCity alweer. We openden goed, flink symfonisch, in ieder geval met Huis. Huis klinkt heel Nederlands, dat is het niet. Het is een Canadese band en natuurlijk is het de eeuwige discussie of het iets als Hui moet zijn of Huis. Ik houd maar gewoon op Huis. Dat komt toch het meeste voor en dat schijnt ook zo te zijn. Entering the Gallery komt van het tweede album van deze band, Neither in Heaven. De band maakte een enorm goede debuutindruk. En die indruk bleef gelukkig ook in het werk daarna bestaan. Pure neoprog van de bovenste plank. En ik heb eens even heel goed gekeken of we dit nummer al niet een keer gedraaid hadden. Want op SymphoCity hebben we echt heel veel van deze Canadezen gedraaid. En dat gaan we in de toekomst, denk ik, ook nog wel doen. Waar we ook nog wel wat van gaan draaien is Lunatic Soul. We zullen moeten. Marias Duda richt zich op Lunatic Soul, want de band Riverside, de Poolse trots, is niet meer. De band is uit elkaar en het is niet helemaal duidelijk wat de bandleden nou precies gaan doen. Ik heb zo'n vermoeden dat Lunatic Soul een behoorlijk hoge vlucht gaat nemen. Het is al sinds jaren en dag de uitlaatklep van Marias Duda. En onlangs verscheen er weer iets. Transition Toe. Een allegaartje, maar een heel aardig allegaartje. Met een bijzonder opmerkelijk en overal opmerkelijk lang nummer. Realm of the Weeping Willows.

Lunatic Soul, Realm of the Weeping Willows. Het komt van de cd, ik zou bijna zeggen EP, maar er zit één enorm lang nummer bij, dus het is een volledige cd. De nieuwe cd, Transition 2. Hij gooit hoge ogen en dat is mooi, want ook na Riverside is er natuurlijk altijd nog leven voor Marius Duda. Het is een veelzijdige muzikant met een stiekeme voorliefde voor hele bijzondere experimentele elektronische muziek. Ik denk dat we nog veel van hem gaan horen. Nog een exoot, Voyage 35. Ik heb het vermoeden dat het bijna niemand iets zegt en dat is op zich ook niet zo heel vreemd. Want Voyage 35 is een project van Colin Edwin en John Wesley. En dat zijn twee voormalige leden van Porcupine Tree. John Wesley deed overigens vooral de live optredens. Voyage 35 gaat optreden. Ze gaan muziek op het podium brengen uit de oude kasten, zeg maar, van Porcupine Tree. En dan hebben we het over de periode van 1992 tot 2000. Van On the Sunday of Life tot Lightbulb Sun 2000. De muzikanten lijkt het leuk om live op te gaan treden en het publiek kennis te laten maken met de psychedelische kant van Porcupine Tree. En muziek te laten horen die Porcupine Tree al heel lang zelf niet meer live laat horen. Mocht je op 10 september niks te doen hebben, ga dan naar Tivoli, zou ik zeggen. Want dan zijn de heren in Nederland voor een show. En ook een hele mooie lichtshow hebben ze beloofd, die ook in de eerste jaren van Porcupine Tree gebruikt werd. Genoeg gepraat. We gaan de nummer van deze heren draaien. Het is hun bewerking van Dinostalgia Factory van het album On the Sunday of Life uit 1992.

Voyage 35, de Nostalgia Factory. Het project van Colin Edwin en John Wesley. Ze brengen oud werk van Porcupine Tree opnieuw op de planken. En natuurlijk ook gezien door hun ogen. En 10 september kun je ze live bezig zien in Tivoli. Op een doodnormale donderdagavond. Dus mocht je dat niks te doen hebben, ik zou zeggen, kijk even of je zin hebt om erheen te gaan. Want ik denk dat het wel eens een leuke avond zou kunnen worden. En er komt nog meer leuks aan. Jawel. Want de twee Steves hebben de handen ineengeslagen. Steve Hackett, natuurlijk, ex-Genesis. Steve Rotary, Marillion. Hebben officieel de krachten gebundeld. En hebben een maritiem instrumentaal gitaaralbum voor ons in petto. Het werk gaat The Roaring Waves heten. En op 28 augustus verschijnt hij. De twee gitaar-iconen hebben al 11 jaar op dit idee lopen broeden. En hebben 8 jaar aan het album gewerkt. In stilte mag ik wel zeggen. Want her en der kwam er wel iets tevoorschijn dat de heren samenwerkten. Maar niet precies wat het was en hoe het eruit zou komen te zien. Dat was dus een beetje een verrassing. We hebben een voorproefje. Het heet The Black Sea. Volgens de gitaristen is het album een maritieme reis. Een bijzondere reis zoals je die niet zou verwachten van twee progressieve gitaarhelden. Nou ja, die term helden zouden ze niet gebruikt hebben, maar die gebruik ik maar even. Het is heel rustig. Het is heel sfeervol. Luister maar eens. The Roaring Waves heet het album. En we gaan luisteren naar de single The Black Sea.

Steve Hackett en Steve Rothery. Twee proggitaar-iconen, zou je kunnen al kunnen zeggen. Hebben de handen ineengeslagen en brengen in augustus een instrumentaal gitaaralbum uit. The Roaring Waves heet het. Dan moet het toch wel een behoorlijk wat wilder worden dan dat deze zee was. Want deze single, The Black Sea, is een heel rustig, melodieus en kabbelend water. Lekker voor de zomeravond, denk ik dan. We gaan lekker een sprong terug in de tijd doen. Want die Black Sea was een hartstikke nieuw nummer. En Indian Summer is een band uit de jaren 70. Dus we gaan zomaar ineens een heel stuk terug de tijd in. Indian Summer was een Engels viertal die maar één cd op hun naam heeft staan. Indian Summer heette dat. De band had elementen van prog, blues, jazz, Canterbury, kortom. Alles wat later uitmondde in een progressieve stijl. Natuurlijk is het ontzettend gemakzuchtig om te zeggen dat de band proto-prog maakte. Maar toch was het stiekem wel een beetje zo. Want ja, het was prog, maar toch eigenlijk ook niet. De elementen werden later door de prog overgenomen. We gaan een nummer van het album draaien. En aan dat nummer is al te horen dat ze zo hun meningen hadden over dingen. God is the dog. Nee, van religie hielden ze niet zo erg, deze heren van Indian Summer. Ga maar luisteren.

Indian Summer, God is the Dog. Het hele album is trouwens best de moeite waard om eens te beluisteren. Het zou zomaar een progparel kunnen zijn, waar het niet dat het misschien geen verborgen progparel is. En wat ik al zei, de zoeker naar de verborgen progparel heeft vakantie aangekondigd. Dus we doen het maar gewoon in het tweede uur van Sinfo City. Gewoon omdat het een leuk nummer is. En ja, wat ook leuk is, is dat we al 2 uur hele mooie muziek erop hebben zitten. Persoonlijk denk ik dat we er een hele leuke playlist van hebben gemaakt. Oud werk, nieuw werk, progwerk, muziek dat prog gerelateerd is, exoten, kortom, alles wat onder de noemer prog te noemen valt. En helaas zijn we aan het einde gekomen van ons mooie tweede uur. We gaan eruit met een lang nummer van een zeer getalenteerde Nederlandse band, waar je van houdt of waar je eigenlijk liever niet naar luisteren wil. Nou ja, je zit toch bij de radio, dus toen nou, luister nou gewoon een keer. We hebben het over Heat. Het is een Haagse band. En naar eigen zeggen laten zij een frisse en ongepolijste wind door de progressieve rock waaien. Dat doen ze zeker, want het album Murmurations, en dat heeft te maken met een zwerm spreeuwen, heeft blues-invloeden, psychedelische invloeden en prog-invloeden. Het album Murmurations bestaat uit 2 lange nummers en een hele korte, zoals het hoort, zeg maar. Nosedive, het slotnummer, begint ontzettend rustig en bouwt op. En waar de meeste progbands zich behelpen of verrijken met een gitaar, doet Heat het met de mondharmonica. Mace Vullings is verantwoordelijk voor de zang en voor het harmonicaspel en dat doet hij ontzettend uitbundig. Ga lekker daarna luisteren, zou ik zeggen. En ja, ik hoop dat je de volgende keer er weer bij bent. Tot de volgende keer in Sinfo City.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: too hard. In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren 8e finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro.